NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
7: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink kan dalen.
2: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
1: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. En bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
3: Game's a match.
4: And it's another big upset in the men's draw.
3: 6-4, 7-5, 6-2.
1: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er staat ook veel wind, met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen wat meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
12: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
14: VHS, kent u die uitdrukking? VHS recorder, video's opnemen. Ik heb jarenlang op zondag Van Cote en de Bie getaped. Stuk of 30 banden vol, Cake op de Week en dergelijke. En toen opende de schatkamer van Beeld en Geluid, waar alles te vinden is. Gisteren heb ik de banden die lagen te verstoffen op zolder eindelijk weggedaan. En ja, ik werd even week toen ik daarnaar keek.
5: Ik heb alleen mijn moeder en daar ben ik voor behandeld.

0: Zieg van Jean Rousseau, gespeeld door La Rêveuse. Goedemorgen, het is op deze vrijdagochtend 4 september aan of uit op de voorpagina's. On of, neem het begrip on-Nederlands. Dat is weer hot dankzij Over Asselt, maar dat on-Nederlands ook positief kan zijn, dat bewijst Trouw. De mooiste kerk van Nederland staat in Scheveningen en is een on-Nederlands totaalkunstwerk, al dus de krant. Lees je op de voorpagina. Ja, en dan van on naar of. Of staat groot op de Volkskrant, want omroep on, O-N, gaat hoogstwaarschijnlijk of komende week. Einde verhaal. Het doek valt, ja. En in dat verband NRC portretteert de geweldige jazzzangeres Cassandra Wilson, die overleed deze week. De krant prijst haar donkere, rokerige stem. Meer uit de kranten straks met Sandra Molenaar, voorzitter van de Consumentenbond. Tom is hier voor de techniek. Jacobus doet de muziek hier. Hè? Goedemorgen.
1: Zo is het. Goedemorgen,
0: Hans. Ja, dus het wordt weer een on-Nederlands goed programma, denk ik.
1: Dat kan niet anders.
0: Hey, welkom bij de ochtend.

0: Een symfonia voor orkest in D groot van Carl-Emanuel Bach was dit. De eerste deel daaruit door Arte dei Suonatori onder leiding van Marcin Sviatkiewicz. Het is 11:07. De tijd voor de crypto op deze vrijdag. We hebben een mooi dubbelalbum als prijs. Nieuwe opname van de opera L'Olimpiade van Giovanni Battista Pergolesi door het Orchestra Ghilieri. Kreeg veel positieve kritieken. Je kunt het gewoon zomaar krijgen. Althans, als je meedoet aan de crypto en de goede oplossing instuurt en uitgekozen wordt door de notaris. Mailen mag tot 9:15 naar de ochtend het kro-ncrv.nl of iets insturen via de NPO Luister-app. Wel zo makkelijk. Opgave van vandaag luidt als volgt. Succes oogsten als pianist.
1: Ja. Ik zou willen dat ik het weet.
0: Ja, dat zou jij wel willen weten. Ja, ja. Wat is het geheim inderdaad? Ja. Succes oogsten als pianist. Ik wens je veel succes.

0: Het Oslo Philharmonisch Orkest en Eldbjørg Hemsing op de viool in deze romance voor altviool en orkest van Max Broeg. 7:15. Tijd voor onze ontbijtgast. Dat is vandaag Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Goedemorgen, mevrouw Molenaar.
1: Goedemorgen.
0: Wat voor nieuws is u opgevallen vandaag?
1: Nou, ik zag dat veel kranten aandacht besteden aan de stikstofplannen van het kabinet.
0: Ja.
1: Eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen aan de plannen om te zorgen dat we uit die stikstofimpasse komen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, dat is misschien wel weer een mooi moment om aandacht te vragen voor ons rapport dat wij in 2025, begin 2025 overhandigd hebben aan het ministerie van LVVN.
0: Ja.
1: Want er gaan natuurlijk heel vaak geluiden op, ja, en de veestapel zomaar verkleinen is niet makkelijk, want de consument wil nou eenmaal heel goedkoop eten. Toen dachten wij, weet je wat, laten wij dat nou eens gaan vragen aan consumenten, hoe ze er überhaupt in staan. Hebben we 80 consumenten echt in drie lange sessies meegenomen om met elkaar van gedachten te wisselen, experts ingebracht. Dat was echt een heel uitgebreid burgerpanel.
0: Ja.
1: Nou, en wat blijkt? Consumenten zeggen, weet je, wij snappen wel dat hoe we nu leven, dat eigenlijk niet volhoudbaar is. Dat is niet goed voor onze gezondheid alleen al.
0: Aha.
1: Maar zeker niet voor de aardbol.
0: Mm-hmm.
1: En als wij minder vlees moeten eten, helemaal prima. En als het minder maar beter is en daardoor duurder, is ook prima. En ze zeggen ook, stel nou gewoon minimale eisen. Doe gewoon, stel als regering nou ook gewoon kaders. Zeg gewoon bepaalde dingen moeten gewoon niet meer verkocht worden. Want als je de drempel, als je de ondergrens verhoogt, dan zorg je meteen ook dat het prijsverschil tussen de echt goedkope eten en het duurzamere eten, dat het kleiner wordt. Want wordt namelijk het volume van duurzaam eten groter. Dus eigenlijk denk ik, als je gewoon naar de burgers luistert, dan kun je die plannen best goed doorvoeren zonder protest van de burgers.
0: Ja.
1: Dat is in ieder geval dan een belangrijke hobbel die eigenlijk gewoon genomen kan worden.
0: Ja, ja, dat is mooi. Dus het rapport is aangeboden. Zegt u nou eigenlijk ook dat het beleid zoals het nu wordt geëtaleerd, dat het min of meer het gevolg is van het rapport van de Consumentenbond? Of gaat dat te ver?
1: Nou, dat zou echt te veel eer zijn. Het was wel naar aanleiding van de eerdere boerenprotesten. En waarin vooral ook het verhaal werd verteld van consumenten willen dit nu eenmaal.
0: Ja.
1: Er is natuurlijk geen consument die heeft gezegd, ik wil eigenlijk hele goedkope melk. En dan vind ik het helemaal niet erg dat de omgeving daar last van heeft.
0: Of was het
1: slootmelkjes? Ik vind het ook niet erg dat de dierenwelzijn onder te lijden heeft. Dus dat is natuurlijk nooit de vraag van consumenten geweest. En consumenten zijn eigenlijk hele redelijke mensen.
0: Ja. Ja, die willen ook best betalen voor als het goede kwaliteit heeft en als dierenleed minder wordt, toch?
1: Ja, zo is het.
0: Nou, fijn, dat is heel belangrijk om te vermelden. Die stikstofdoelen, daar wordt inderdaad veel over geschreven deze dagen en veel over gepubliceerd. Wat is u verder nog opgevallen in de kranten?
1: Ja, een artikel in de Telegraaf, dat ging over de energierekening. Nou, dat is natuurlijk een discussie die keer op keer opleidt, zeker als het zeker in de context van geopolitieke spanningen.
0: Ja.
1: Die hebben natuurlijk enorm veel impact op de energieprijzen.
0: Uh-huh.
1: En denk ook daar heeft de Consumentenbond natuurlijk al lang over nagedacht. Wij zeggen eigenlijk al jaren van, zorg nou dat mensen structureel een lagere energierekening hebben. Dus niet al die labmiddelen met energiebelasting verlagen of energietoeslagen. Maar zorg dat mensen de gelegenheid hebben om te verduurzamen.
0: Ja.
1: En we hebben toevallig ook niet al te lang geleden samen met 16 organisaties
0: een toeval
1: opgesteld.
0: Ja.
1: Ja, wij denken over dingen na.
0: Ja.
1: Wij zeggen, fix de huizen, niet alleen de rekening.
0: Mm-hmm.
1: Dus zorg nou gewoon voor maatregelen, ook voor huurders, dat mensen hun huis kunnen verduurzamen en structureel gewoon minder energiekosten hebben. Dat is echt een lange termijn oplossing, in plaats van elke keer maar weer kijken naar alleen maar belastingmaatregelen of kostenverlagende. Je moet echt gewoon zorgen dat mensen blijven minder energie nodig hebben. En dat is ook weer beter voor de aardbol.
0: Ja, precies. Zo heeft alles met alles te maken. Dus fix de huizen en duurzaam eten op tafel. Dat is eigenlijk de boodschap van vanochtend.
1: Mooi,
0: hartstikke goed. De Consumentenbond zit er bovenop. Mogen we tot slot nog muziek voor u draaien?
1: Belastingmaatregelen of kostenverlagende. Je moet echt gewoon zorgen dat mensen blijven minder energie nodig hebben. En dat is ook weer beter voor de aardbol.
0: Ja, precies. Zo heeft alles met alles te maken. Dus fix de huizen en duurzaam eten op tafel. Dat is eigenlijk de boodschap van vanochtend.
1: Mooi,
0: hartstikke goed. De Consumentenbond zit er bovenop. Mogen we tot slot nog muziek voor u draaien?
1: Ja,

0: wat voor persoon het was, dan word je er ook wel heel nieuwsgierig naar. Ik heb bijvoorbeeld begrepen dat hij alleen maar wit eten at. Dat hij elke dag kilometers liep naar het centrum van Parijs. En dat hij heen en terug, 10 kilometer heen en terug. Omdat hij altijd weer te verstrooid was om het openbaar... Dus ik dacht, nou, leuk om... We hebben altijd anders denkende mensen nodig. Ik denk, leuk om even ruimte te geven aan een anders denkende meneer.
1: Heerlijk, Erik Satie. Gaan we doen. Dank en een fijne dag gewenst.
0: Hetzelfde, dank u wel.

0: Op verzoek van Sandra Molenaar van de Consumentenbond was dat een van de gynopedies van de excentrieke pianist Erik Satie. Ja, excentriek, hè, toch?
1: Nou, zeker. Erik,
0: Hij zette ook twee pianos op elkaar, toch?
1: Is dat ja, oh, ja, dat klopt, ja. Of het er beter van werd, maar...
0: Is het een voorbeeld voor je? Of,
1: In muzikale zin wel, ja.
0: Oké, dit was Guillaume Coppola aan de piano.

0: Revolutionair ten tijde van de Franse Revolutie, Joseph Boulogne de Saint-Georges en ook componist. Die hoorde hier een deel uit zijn strijkkwartet met onder andere Théotime Langlois de Zwart op de viool. Het is 8:01. Het nieuws hier bij de ochtend. Nederland komt met de kabinetsplannen niet van het stikstofslot af. Wel ziet het kabinet, zet het kabinet belangrijke stappen voor de natuur, ziet het planbureau voor de leefomgeving na onderzoek. Maar het blijft nodig dat boeren minder vee gaan houden, al niet gedwongen, zegt het planbureau tegen BNR.
1: Waar heel weinig aandacht voor is geweest, is wat er gebeurt als de boeren de mest uitrijden over het land. Ja. Uiteindelijk zal dat een hele grote post emissies zijn. Dus als het kabinet nou lukt om daar echt plannen voor te maken, dat dat ook nog wat gaat dalen. In potentie in ieder geval heb je dan geen gedwongen krimp nodig.
0: Boerenorganisatie LTO Nederland is kritisch en zegt in een reactie op het rapport dat een gedwongen krimp van de veestapel onbespreekbaar is. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kunnen vandaag terecht op een speciale bewonersbijeenkomst om te praten over het geweld van deze week. In de nacht van maandag op dinsdag dag trok een grote groep gewapende mannen over Asselt binnen. Er vielen doden. Een van de inwoners vertelt aan RTL dat de impact nog groot is.
2: Je schrikt er wel van. En denk je, zo'n klein dorpje, het is altijd ergens anders. En nou is het hier.
0: Ja, vandaag worden ook de verdachten van de geweldsexplosie voorgeleid. In totaal zijn 34 mannen opgepakt. Het kabinet doet nog te weinig om watertekorten tegen te gaan in extreem droge zomers. Met die kritiek komt de Algemene Rekenkamer. Door klimaatverandering komt er vaker droogte voor, maar de aanpak ervan loopt te vaak vertraging op, zegt de Rekenkamer tegen RTL Nieuws.
3: En dat vinden we zorgelijk, want het probleem gaat niet weg. De urgentie van meer droogte en ook extremere droogte blijft.
0: Verantwoordelijk minister Karremans erkent dat de overheid te traag is. Hij belooft beterschap bij de aanpak van het watertekort. Met het symbolisch dichtschroeven van het gebouw is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Het voormalig burgerweeshuis was niet meer geschikt als museum, bleek jaren geleden al uit onderzoek. Een deel van de zalen wordt nu opgeknapt. Ook komen er zalen bij. Dat is een mooie klus voor de architect.
4: Je moet over een plek als dit eigenlijk 22 verschillende gebouwen uit verschillende tijdstippen met verschillende soorten functies proberen aan elkaar te rijgen, zodat het één mooi, consistent museum wordt.
0: Ja, ze zijn lekker bezig op de achtergrond. Als alles mee zit, gaat het gerenoveerde Amsterdam Museum in 2030 weer open. De opknapbeurt kost bij elkaar zo'n 125 miljoen euro, zo bericht stadszender AT5. Dan Niels Erkens hier met weer en verkeer.
5: Het is bewolkt en van tijd tot tijd regent het. Vooral in het noorden kan het flink doorplensen. Ook staat er veel wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 23 graden. Op de weg niet zo gek veel aan de hand. Een paar korte files. Meeste vertraging op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord 7 kilometer. Kwartier vertraging vanwege een kapotte vrachtwagen.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

tweede deel, het scherzo uit de derde symfonie, de Rheinische van Robert Schumann. Die wordt het London Symphony onder leiding van John Elliott Gardner. Een Nederlander die wint de Ig Nobelprijs voor duizenden begraven onderbroeken. Hoe dat zit, dat hoor je straks in het krantenoverzicht naar deze muziek van Charles Ives.

0: Lehrer. Downs op de piano met On Bended Knee. En waar ik zei Charles Ives, bedoelde ik Harry T. Burley. Stop de tijd. Klopt?
1: Dat heb je goed hersteld, want het is inderdaad muziek van Harry T. Burley. Hoe Charles Ives daar in de lijst is beland, dat is een interne kwestie die tot de bodem wordt uitgezocht.
0: Hier gaan koppen rollen, ben ik bang.
1: Dat denk ik wel.
0: Denk ik wel. Tijd voor de kranten. Nicolien las de krant en maakt nu volgende overzicht en Niels begint.
2: Premier Jette wordt aan de lopende band uitgescholden op X, dat concludeert het AD. De krant bekeek het afgelopen half jaar alle reacties op de tweets van Jette. 1 op de 20 van die reacties is homovijandig.
0: De homofobe tweets staan vol scheldwoorden en ziektes. Het maakt niet uit over welk onderwerp Jette twittert, aldus de krant. Als de minister-president schrijft dat hij met zijn ambtsgenoot in Irak heeft gesproken, gaan de reacties niet over de inhoud. Het gaat gelijk over zijn seksualiteit in negatieve zin.
2: De OV-staking volgende week woensdag leidt nu al tot veel woede. De Telegraaf maakt een ronde langs onder andere OV-bedrijven en werkgeversorganisaties. En die zijn eensgezind in hun onvrede over de 24-uurs staking. Dit raakt niet alleen ons bedrijf, maar heel werkend Nederland, zegt een Arriva-topman in de krant.
0: Ook werkgeversorganisaties vinden dat de bonden heel Nederland treffen met een strijd die niets met de OV-sector te maken heeft. FNV-voorman Karel de Buizer reageert volgens de krant stekelig als hij gevraagd wordt te reageren. Wij staken juist voor de reizigers. De slechte kabinetsplannen hebben juist op hen veel effect, zegt hij.
2: Trouw schrijft over de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ze schrijft vandaag geschiedenis. Want haar regering is de langstzittende in Italië sinds de oorlog. De eerste vrouwelijke premier van Italië staat inmiddels 1413 dagen onafgebroken aan het roer.
0: Dat is een uitzonderlijke prestatie in een land dat bekend staat om zijn politieke instabiliteit. Italiaanse regeringen hielden sinds de Tweede Wereldoorlog gemiddeld maar zo'n 14 maanden stand. Analisten zijn echter kritisch over wat Meloni tot nu toe voor elkaar heeft gekregen. Ze heeft de boot stabiel gehouden, maar ze is eigenlijk nergens naartoe gevaren.
2: In de Volkskrant een interview met bijzonder hoogleraar kunst en zorg Tineke Apma. Zij pleit voor meer kunst in de zorg. Want kunst heeft volgens haar een helende werking. Zeker als medicijnen een patiënt niet meer helpen. Muziek, dans en tekeningen hebben ook een positief effect op de zorgkosten, is haar conclusie.
0: Ik wil kunst in de zorg integreren om mensen met een betere kwaliteit van leven, te bieden, vertelt het hoogleraar in de krant. Kunst helpt patiënten om hun gevoel te omschrijven. Op een foto van een jongetje dat ineengedoken op een muurtje zat, gaf een patiënt bijvoorbeeld de reactie: zo voel ik me ook. Daar kan je als arts dan mee verder, aldus de hoogleraar.
2: En NRC schrijft over de leukste winnaars van de Ig Nobelprijzen, de satirische zusjes van de echte Nobelprijzen. De prijs wordt toegekend aan wetenschappers met opmerkelijke onderzoeken. Uitreiking was voor het eerst in Zürich, in Zwitserland. Die was altijd in de Verenigde Staten. Maar daar is het wetenschappelijk klimaat nu te guur, vindt de organisatie.
0: Een van de winnaars is een onderzoek waarbij 1000 onderbroeken zijn begraven. Hiermee deden Zwitserse onderzoekers onderzoek naar het bodemleven. Verspreid over Zwitserland werden de onderbroeken begraven en na 2 maanden weer opgegraven. Hoe meer de onderbroeken vergaan waren, hoe beter de bodemkwaliteit. Volgens de jury een ludieke methode om biologische bodemactiviteit te meten. En tot zover de kranten.

0: Lamentations was dat, derde deel uit Out of Eden van Edward Picton Turberville door London Chorale Sinfonia onder leiding van Michael Waldron. Nog even over de kranten van net. We hadden het over dat Ig Nobelprijsonderzoek. Het is een Nederlands onderzoeker, bodemonderzoeker Marcel van der Heijden, die krijgt dit jaar die ludieke Ig Nobelprijs voor een experiment waarbij hij duizenden onderbroeken liet begraven. De verschillen in hoe snel een onderbroek vergaat zijn markant, zoals zegt hij in de Volkskrant. En het is zo dat de onderbroeken begraven zijn in Zwitserland door de vrijwilligers.
1: Ja. Neutrale onderbroeken.
0: Neutrale onderbroeken, ja. En waarom dat dan in Zwitserland is, dat wordt nog onderzocht. Ja. Dat is weer een ander onderzoek wat daarover gaat. Oh ja, de crypto moest ik ook gaan doen.
1: Ja, die is belangrijk.
0: Ja, ik zwaai je iets van laten we muziek gaan draaien. Maar nee, eerst even de crypto. Succes oogsten als pianist is de opgave van vandaag. Als je meedoet, maak je kans op het album met L'Olympiade, de opnieuw opname van Giovanni Battista Precolesi door het Orchestra Ghilieri. Zeer geprezen voor veel positieve kritieken. Graag voor 8:45 de oplossing bij ons binnen via de mail, deochtend@kro-ntv.nl of de NPO Luister-app. En niet goed zijn vleugels krijgen en overvleugelen.

0: Ik heb gisteren sinds lange tijd weer saxofoon gespeeld. Nou, dat klonk niet zoals dit D'Anto Reed Quintet, kan ik je mededelen. Dit was een compositie van Amadeo Vives. Op naar het nieuws van 8 uur. Daarna aandacht voor het Nederlands Theaterfestival. Dat is gisteren begonnen. En waarom dat zo'n belangrijk theaterfestival is, dat hoor je straks van Annette Embrechts. En Jacobus de Neerder heeft ook nog een fijne muzikale type.
1: Ik heb er nog even iets moois meegenomen. Zeker.
0: Veel om naar uit te kijken. Oh, sorry, begin iemand te praten.
2: Met Hans Smit. NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Zondag vanaf 8 uur het Solazzo Ensemble in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgskij's Schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Bij het geweld in Overasselt werd een beveiliger doodgeschoten. 35 mensen zijn opgepakt. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij Argentinië horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Reddingswerkers hebben voor de kust van Cyprus nog een lichaam geborgen van het schip dat afgelopen weekend zonk. Het dodental staat nu op 10. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de hoge snelheidsveerboot werden 239 mensen gered. 8 doden werden al snel gevonden. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen als iemand er wil zitten. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij agressieve reacties zal krijgen.
2: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Dus eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
1: De verplichting om de tas niet op een lege zitplaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten.
3: Voor burying 1000 identical pairs of underpants in more than 25 countries and then digging them up after 2 months.
1: Met het onderzoek werd aangetoond dat micro-organismen in de bodem worden afgebroken en dat betekent dat de bodem gezond is. Het weer nog. Het bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Binnenkort doe ik mee aan de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam. Dan ga je ook hardlopend door de IJ-tunnel. Gisteren hoorde ik dat die aanstaande woensdag niet open gaat voor fietsers en voetgangers als het openbaar vervoer staakt. En ik moet zeggen dat ik me wat ongemakkelijk voel bij deze gemeentelijke tunnelvisie.

0: Sascha, Misha en Lily Majski samen met een van de trio-miniaturen van Paul Juon. Het is vrijdag 4 september vandaag in een andere tunnel, de Westerschelde-tunnel. Daar gaat Provinciale Staten van Zeeland over vergaderen. Want die tunnel die gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht om schade te repareren. Voor bijvoorbeeld pendelbussen zijn miljoenen extra nodig. Een aantal Europese landen overlegt vandaag met elkaar over het bouwen van zogeheten terugkeerhubs voor afgewezen asielzoekers. Hub, wegwezen. De Europese Unie wil daarvoor samenwerken met landen in Afrika. Dat is de gedachte dan, hè. En op het Nederlands Theaterfestival zijn de komende dagen de beste voorstellingen te zien van het afgelopen seizoen. Daar hoor je meer over straks om 7:15 van Annette Embrechts. Verder hebben wij een crypto die luidt als volgt: succes oogsten als pianist. En Jacobus bewaart het met de hand opgebouwde draaiboek. Alles onder controle?
1: Daar gaat niemand iets van merken.
0: Nee, oké. Welkom terug bij de ochtend.

Sophie Dervaux heeft het plan om alle fagotconcerten van Vivaldi op te nemen. Ze is toe aan het derde album samen met La Follia. Met de concerten voor fagot en strijkorkest van Vivaldi. Het is het album van de week deze week. Zeer de moeite waard om even op de site te kijken en ook daar het album te beluisteren.

0: staat op het album Memento van Remy van Kesteren van een aantal jaar geleden al. Hier speelt hij samen met Erik Vloeimans Memento 1, compositie van Martin Fonse. Het is precies 8:15. Ja, het is een belangrijke week deze week voor de theaterwereld in Nederland. Gisteren is in Amsterdam het Nederlandse Theaterfestival begonnen met de staat van het theater. Een toespraak over hoe het met het theater gesteld is in Nederland. Het is een belangrijk festival met onder andere de uitreikingen van de belangrijkste Nederlandse theaterprijzen. Ja, wat is het verder voor festival? Is het alleen voor insiders of is het ook voor het gewone publiek interessant? Daarover praat ik met Annette Embrechts hier in de studio, theaterrecensent bij de Volkskrant. Kun jij uitleggen waarom dat theaterfestival zo belangrijk en zo interessant is voor een heel breed publiek?
1: En wat het allerleukste is, dat je alles nog kan inhalen waardoor een jury is aangemerkt als de beste voorstelling van het afgelopen seizoen.
0: Ja, een soort staalkaart.
1: Ja, dus er zijn zelfs 8 juries in de weer geweest en die hebben nominaties gedaan. En die voorstellingen worden dan teruggehaald. Dus die zijn dan nog 1 of 2 keer te zien. Dus als je denkt, oh, die met 5 sterren, die heb ik nou nog niet gezien, dan moet je nu deze dagen naar het theaterfestival.
0: Ja, ja.
1: Bijna alles wordt hernomen.
0: Bijna, ja, want dat is natuurlijk een gedoe. Dat je als maker te horen krijgt, einde van het seizoen, van het vorige seizoen, je bent geselecteerd voor het theaterfestival. Dat kan natuurlijk niet altijd.
1: Kijk, dat realiseren we ons natuurlijk vaak niet, maar groepen, met name kleinere groepen, die kunnen niet al die decors bewaren. Die kunnen niet al die acteurs maanden nog een half jaar aan zich binden. Dus die moeten 1, de acteurs dan nog hebben. Die moeten niet al in een andere productie staan, andere voorstelling staan. Maar ook de decors. En bijvoorbeeld, ik noem maar even, Club Lam is genomineerd met Trut. Of in ieder geval Ella Kamerbeek is genomineerd voor een grote prijs. Prachtig decor met een bassin waarin een van die als Ophelia in ieder geval prachtig, maar dat bassin was al vernietigd en dat op te laten of dat opnieuw te laten maken kostte voor 2 avonden 10.000 euro. Toen hebben ze toch besloten dat geld in een nieuwe voorstelling te steken. Is natuurlijk wel jammer, maar het is eigenlijk heel begrijpelijk, want het is veel geld voor relatief een klein momentum, maar als je speelt in het theaterfestival, ben je wel zichtbaar. Want de hele theaterwereld is daar ook.
0: Ja, ja. En niet alleen terugkijken, want het is ook de plek waar nieuwe makers zich kunnen presenteren. Hoe zit dat?
1: Het leuke is eigenlijk ook, in vergelijking is net als Edinburgh, hebben ze een side festival, het Fringe Festival. En als je dus het nieuwe jonge talent wil zien, dan moet je eigenlijk bijna blind bijvoorbeeld een route van 3 voorstellingen kiezen uit dat Fringe. Daar staan de meest gekke, originele, onaffe ideeën ook vaak nog van jonge makers. Ik geloof dat ze 500 aanmeldingen krijgen en dan iets van 60 voorstellingen kiezen die dan door heel Amsterdam op allerlei plekken te zien zijn. Dus dat is het Amsterdam Fringe Festival. Eigenlijk het zusje van het theaterfestival.
0: Ja, ja, ja. Nou eindigt dat theaterfestival altijd met het theatergala. Dat is volgende week zondag uit mijn hoofd. Daar worden de belangrijke theaterprijzen uitgereikt. Je noemde al even de kanshebbers, Ella Kamerbeek. Is er verder iemand die er uitspringt wat jou betreft?
1: Nou, wie ik enerzijds zeker wil noemen is Keja Klaasje Questro met Fuck Lolita. Die voorstelling is ook nog te zien.
0: Ja.
1: Genomineerd van Theodor. Maar wie er zeker boven alles uitspringt is Sarah Janné. Zij heeft de voorstelling gemaakt Bravo Leone. Die heeft ze gemaakt met Theater Utrecht, met Night. En zij is voor in 6 categorieën genomineerd. Dat is nog nooit voorgekomen. Ze was eerder genomineerd met haar liedje, haar openingsliedje, voor de Annie M.G. Schmidprijs. Als ik gevonden word, een liedje. Ze is genomineerd voor de cabaretcollectie, want het is ook een soort
0: soort stand-up comedy.
1: Stand-up comedy bijna. Ze is genomineerd voor de muziektheaterprijs, want het is ook muziektheater. Ze staat met 4 muzikanten.
0: Ja.
1: En eigenlijk zingt ze haar hele zoektocht naar haar vader. Zingt ze met prachtige nummers aan elkaar. Het leuke was dat ik jonge mensen tegenkwam in het theater die mij erop attendeerden. Ken je het nummer Stoplicht van Sarah Janné? Dat staat in mijn Spotify-lijst en zo. Dus, en ze doet het. Ze is Brabants en ze onderzoekt.
0: Ja, haar moeder is Brabants en haar vader komt uit Sierra Leone. Dat is het verhaal.
1: En ze hebben altijd gezegd, jij bent hartstikke Brabants. Ja. Je is opgevoed door een sterke moeder met tantes en zo. Mm-hmm. En je hebt alleen het kleurtje van de vader.
0: Ja.
1: Maar ze voelde alles dat ze meer heeft van de vader, maar ze kan het niet thuisbrengen en ze worstelt er heel erg mee. Dan is haar vader overleden in Sierra Leone. Dan gaat ze dat graf bezoeken en dan denkt ze op een gegeven moment, wat doe ik daar in godsnaam? En dan wordt ze daar welkom geheten. Dan treft ze daar grote vlaggen. Ja, Sarah Jané, welkom home. Ja. Mensen met shirt, Sarah Jané, welkom home. En dan vindt ze daar iets wat haar, dat klinkt vrij zwaar, heelt. In ieder geval die twee kanten, daar kan ze dan vervolgens mee verder. Dus het is niet dat ze die biculturaliteit zomaar oplost of zo. Hoor. Het is niet een feel-good verhaal, maar wel ja, haar eigen. Ze komt er veel sterker uit. En het is een dijk van een vrouw. Ze kan zingen, ze kan spelen, ze kan het publiek inpakken.
0: Ja,
1: ja, heel muzikaal ook. Soul zit erin. Is mee verder. Dus het is niet dat ze die biculturaliteit zomaar oplost of zo. Hoor. Het is niet een feel-good verhaal, maar wel ja, haar eigen. Ze komt er veel sterker uit. En het is een dijk van een vrouw. Ze kan zingen, ze kan spelen, ze kan het publiek inpakken.
0: Ja,
1: ja, heel muzikaal ook. Soul zit erin. Ik zou zeggen, hij staat nog twee keer.

0: het leven. Geef me een kans.
1: Van Sarah Janné uit die geweldige voorstelling Brabo Leone, waar Annette Embrechts het net over had. Nog twee keer te zien op het theaterfestival en volgend jaar dus ook weer terug in de theaters. Dan iets heel anders. Schubert.

0: Deel uit het Forelli Quintet van Schubert door Daniel Palmizio op de altviool, Naomi Chacham, contrabas en het Bush Trio. Ik herhaal nog even snel de crypto van vanochtend. Succes oogsten als pianist. Je hebt nog een kwartiertje de tijd om de goede oplossingen bij ons te krijgen. Niet goed, vleugels krijgen, overvleugelen en vleugelslagen. Dat is het allemaal niet. Dan het nieuwsoverzicht. Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Dat heeft de partij vanochtend bekendgemaakt. Hamer komt uit de PvdA. Ze gaat de fusiepartij in de Senaat leiden na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Volgens NOS-verslaggever Wilco Boom heeft Hamer een lange staat van dienst.
1: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende. Nou, ze was verder ook voorzitter van de SER, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. Ook nog regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, maar volgt Paul Rozemuller op. Die liet vorige week weten dat hij niet meer beschikbaar is. De huren zijn het afgelopen jaar met gemiddeld 4,4% gestegen. Dat is iets minder dan de jaren ervoor, blijkt uit CBS-cijfers. In de vrije sector stegen de huren nog iets harder dan in de sociale sector. Dat heeft volgens deze woningmarkteconoom nog maar weinig te maken met vraag en aanbod.
2: Je ziet dat het aantal regels dat bepaalt hoeveel de huur omhoog mag gaan, dat hangt ondertussen wel echt van 10, 15 factoren af. Dus de mate waarin de huurverhoging in jouw portemonnee nog bepaald wordt door hoe schaars wonen is, dat wordt eigenlijk steeds minder en het wordt steeds meer politiek.
0: In de provincies Overijssel en Noord-Brabant gingen de huren het hardst omhoog, bericht RTL Nieuws. De Raad van Commissarissen van Volkswagen gaat akkoord met verregaande reorganisatieplannen. Dat betekent dat er bij de autobouwer nog eens 50.000 banen verdwijnen, bovenop de 50.000 banen die al zouden vervallen. Volkswagen heeft het al langer moeilijk, zegt BNR-correspondent Dirk Marseille.
3: In Europa heeft Volkswagen 500.000 auto's overcapaciteit en voegt daarbij ook nog 5 miljard jaarlijks minder inkomsten uit China vanwege de grote concurrentie daar. Plus het feit dat Volkswagen gewoon zelf niet meer zo populair is.
0: De kans bestaat bovendien dat 4 fabrieken in Duitsland dichtgaan. Daarover neemt Volkswagen later een besluit. In een museum in Kiev is de komende tijd werk te zien van de Nederlandse kunstenares Mario van Schaik. De Oekraïnse hoofdstad krijgt nog bijna elke dag te maken met aanvallen door Russische drones en raketten. Van Schaik wil de inwoners van Kiev met haar werk ondersteunen tijdens de oorlog.
4: Ze blijven leven. En wat je dan ziet, zijn allemaal andere kanten van de mensen. En dat is, ze geven om elkaar, ze zorgen voor elkaar. En waar eigenlijk relatief weinig ruimte voor is, maar wat we ook weten dat heel belangrijk is, is dat je ook blijft ontspannen en spelen.
0: Van Schaik werkt veel met wol, vertelt ze in het Radio 1 Journaal. Bezoekers van de tentoonstelling in Kiev mogen een deel van de kunstwerken ook voelen en aanraken. Weer en verkeer dan met Niels Erkens.
5: Het is bewolkt en er vallen buien. Vooral in het noorden regent het flink. Ook staat er veel wind met aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Het is over het algemeen een rustige vrijdagochtend. Op de weg een wat langere file nu volgens de ANWB. Die vind je op de A58, Breda richting Tilburg. Er is een ongeluk gebeurd bij Tilburg Centrum West. 9 kilometer file. Je kunt er alleen maar langs via de vluchtstrook.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Verbier Festival Orkest onder leiding van Gabor Takacsnadze met Rafael Feuillatre op de gitaar in het eerste deel uit het Concerto d'Aranjuez van Rodrigo. Ja, dan is het bijna zover dat Jacobus den Herder een fijne muzikale tip heeft. Kun je alvast, voordat we zo naar die laatste muziek daarvoor gaan, even vertellen wat het ongeveer wordt?
1: Het komt van ver, het komt van de andere kant van de oceaan. Ja. En het is Tsjechische muziek die eigenlijk voor dat land geschreven is, maar nu toch weer dan in Europa wordt uitgevoerd door een orkest uit dat andere land.
0: Mag ik er even over nadenken?
1: Dat mag.

0: Grazinia, ballade voor orkest van Boris Liatozhinsky. Je hoort het eerste deel, het Andante Sostenuto. Stemmige muziek op deze vrijdagochtend. Nou, benieuwd of we die stemming vast kunnen houden met deze cultuurtip, muziektip.
1: Zeker, we gaan er weer wat vaart in brengen, Hans.
0: Ja, vertel.
1: Ja, de Vriendenloterijconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw die zijn klaar. Hè? Het boeltje is ingepakt, dus nu begint eigenlijk weer het reguliere seizoen.
0: Ja.
1: En dat begint komende maandag, 7 september, met een optreden. Dat is wel leuk, van het Pittsburgh Symphony Orchestra.
0: Right.
1: Een van de oudste Amerikaanse orkesten. Mm-hmm. Met Manfred Honeck. En zij spelen muziek van Antonin Dvorak.
0: Dat is toch mooi, hè?
1: Een Tsjechische componist die naar Amerika trok om Amerikaanse muziek eigenlijk een handje te helpen.
0: Orkest uit de nieuwe wereld, zou
1: Precies.
0: je zeggen.
1: Ja. En nu komt het orkest dan weer deze kant op om dan die muziek te spelen. Dat vind ik altijd mooi.
0: Ja. Gaan ze ook inderdaad
1: Ze spelen inderdaad de negende van Dvorak. Wil je er nog iets meer over wil je een beetje inlezen of eigenlijk luisteren? Luister dan even naar de eerste aflevering van Al dit wil meer, de podcast.
0: Want die ging erover.
1: Die ging over de negende van Dvorak. Ja. En ze nemen ook muziek mee van Carlos Simon. En Carlos Simon is ook composer in residence van het concertgebouw in het seizoen wat nu aanvangt.
0: Ja.
1: 2026-27. Een jongen, hij is 40, jonge Amerikaanse componist. En hij schreef in 2022 zijn Four Black American Dances. En dat gaat over natuurlijk de muziek van de tot slaaf gemaakte Afro-Amerikanen die daar in Amerika de boel draaiende moesten houden.
0: Ja.
1: En het eerste deel heet Ring Shout. En dat was wat het woord zegt. Het gaat over een soort dans waar hij in een kring staat.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft ook voorgeschreven dat dan de percussionist in het orkest, die moet ook met een soort stukje houten vloer met een stok erop, moet hij de maat slaan. Dus in ieder geval zit daar percussiegeluiden in.
0: Spektakel dus maandag.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Gaan we daar naar luisteren?
1: Ja, gaan we. Dat is ook een. Ze hebben het ook opgenomen, datzelfde orkest, dat Pittsburgh Symphony Orchestra, deze muziek van Carlos Simon. Dus komende maandagavond kan je naar het concertgebouw. Er zijn nog wel wat kaarten. Het gaat wel hard, dus wees erbij. En anders hier op NPO Klassiek.

0: Ja, dat slaat wel aan hoor. Veel enthousiaste reacties in de NPO-luisterapp over dit Ring Shout. De Four Black American Dancers van Carlos Simon. Aanstaande maandag dus door het Pittsburgh Symphony onder leiding van Manfred Honeck in het Concertgebouw. Samen met de negende van Dvorak. Wat een mooi programma. Nu is het 8:08. Op deze vrijdag onze crypto-luider vanochtend succes oogsten als pianist. Veel op gereageerd. Vleugels krijgen, overvleugelen, klavieren, vleugelslagen, tonen, minaar, pingelen, scoren. Het was het allemaal niet. Ja, goed gevonden, maar het was het allemaal niet. Wat was het dan wel? Nou, Sweder Jansen schreef het volgende. Als pianist sla je de toets aan. Aanslaan is ook ergens succes mee hebben. De oplossing kan dus zijn aanslaan. Sterker nog, het was de oplossing. Aanslaan. We zorgen dat het album met muziek van Pergolesi, L'Olimpiade, door het orkestra Ghilieri naar je wordt opgestuurd. Dank voor het meedoen. Ja, en dan staat zij hier klaar. Maakt een beetje een aangeslagen indruk. Nee hoor, helemaal niet.
1: Selma van Dijk.
0: Ja, zelden. Ja, volgens mij kan ik jou niet betrappen. Selma van Dijk straks met de klassieken. Wat ga je doen?
1: Ja, we gaan dwars door de hele muziekgeschiedenis heen. Van barok naar klassiek en weer terug en naar van alles. En ik heb er weer heel veel zin in samen met mijn collega Geerte en met Tom achter de knoppen.
0: Oh, dan komt
1: dus
0: het
1: dat belooft weer een mooie ochtend te worden.
0: Fijn, heel fijn. Gaan wij op naar het nieuws met de muziek van Robert Schumann. Dankjewel voor de mooie muziek.
2: Graag gedaan.
0: En voor deze prachtige tipnet met die Ring Shout van Carlos Simon en Dvorak. Misschien ga ik wel naartoe maandag. Ik vind het wel leuk.
2: Ja, klinkt goed. €118 voor de eerste rang.
0: Oké. Ik denk er nog even over. Dank voor het luisteren. Graag tot morgen. Tot de volgende ochtend.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater Ten Top. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
1: Ze was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
3: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
1: Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
4: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Een hele goede morgen en van harte welkom bij de klassieken van vrijdag 4 september. En we begonnen deze uitzending met het eerste deel uit de derde symfonie van Johann Stamitz. En het werd gespeeld door het Musica Viva Kamerorkest onder leiding van Alexander Rudin. Ja, en tegen de tijd dat Stamitz naam begon te maken als leider van de Mannheimer Schule, liep het leven van Antonio Vivaldi ten einde. En Vivaldi die vertegenwoordigt de late barok, terwijl Stamitz dan weer aan de wieg stond van het vroege klassicisme. Nou, in concertprogramma's worden werken van Vivaldi en Stamitz heel vaak gebundeld om die overgang van barok naar klassiek te illustreren. Maar wij draaien dat deze ochtend gewoon even om en gaan van Stamitz klassiek naar Vivaldi's barok.

James Tyler en Robin Jeffrey waren de solisten. En zij speelden het concert voor twee mandolines en strijkorkest in G groot van Vivaldi. En werden begeleid door de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

Bis du bei mir, lange tijd onjuist toegeschreven aan Bach, maar gecomponeerd door Gottfried Heinrich Stölzel en hier gezongen door Aafje Heinis met daarbij Pierre Palla op orgel. Saint-Saëns die had een hele grote voorliefde voor Noord-Afrika. Hij maakte daar verschillende reizen. Heeft zelfs ooit overwogen om zich te settelen in Egypte. Dat is er nooit van gekomen. Maar hij raakte wel geïnspireerd door de geuren, kleuren en klanken van het land. En al die indrukken verwerkte hij in zijn 5e pianoconcert. Dat ook wel bekend staat als het Egyptische pianoconcert. Het 2e deel dat roept de indruk op van een mystieke bootreis over de Nijl. Met warme oosterse klanken, vogelachtige motieven voor de fluit en het hoofdthema van dit trage deel. Dat bevat een melodie die Saint-Saëns hoorde, gezongen door bootwerkers op de Nijl.

Stephen Huff speelde het tweede deel van het vijfde pianoconcert van Saint-Saëns. En dat deed hij samen met de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo.

0: kettingreactie.
1: Ja, en in die kettingreactie deze dagen muziek die troost en hoop biedt. En gisteren hoorden we dit lied, Morgen, uit de musical America, America van Jos Brink. Het grote

0: morgen, vertrouw op morgen. Een verre...
1: Ja, Jos Brink met dat lied Morgen uit zijn musical America, America. En daarop stuurde Els Doornbos ons het volgende bericht. Als nieuwe schakel in de kettingreactie stel ik het lied Morgen und morgen wird die Sonne wieder scheinen van Richard Strauss voor. Strauss schreef het in 1894 als een huwelijkscadeau voor zijn vrouw, de zangeres Pauline de Ana. En het gedicht is geschreven door de dichter John Henry Mackay. Dankjewel Els voor deze prachtige suggestie, die trouwens ook kwam van Joyce en Dees. En we gaan het laten horen, gezongen door Lise Davidsen.

0: Morgen van Richard Strauss, gezongen door Lise Davidsen. En zij werd begeleid door het Philharmonie Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen. En die prachtige vioolsolo werd gespeeld door Scholt Tiamer Vijontai. Ja, en wat mag hier dan maandag op gaan volgen in de kettingreactie? Aan welke muziek over de volgende dag moest jij denken toen je dit hoorde? Of heb je misschien wel een heel ander idee? Dat kan natuurlijk ook. Denk vooral weer met ons mee en stuur je suggestie voor een nieuwe schakel naar de NPO Luister app of mail ons en dat kan dan naar deklassieken@avrotros.nl.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Een bewerking voor blokfluit en luit van Couplet de Folie van Marin Marais. En dat werd gespeeld door Lucy Horsch op blokfluit en Thomas Dunford op luit. Ja, we gaan op deze grijze vrijdag eens even de Spaanse zon opzoeken met muziek van Enrique Granados. En dat wordt gespeeld door een pianiste die onder meer bekend stond om haar uitvoeringen van werken van Granados, maar ook van componisten als Albéniz, Soler, Mozart en Schumann. En dan heb ik het over de Spaanse pianiste Alicia de la Rocha. Op haar 6e trad ze voor het eerst op tijdens de wereldtentoonstelling van 1929 in Barcelona. Nou, ze werd uiteindelijk een zeer succesvolle concertpianiste, trad met alle grote orkesten wereldwijd op. En nu horen we haar solo met een van die Spaanse dansen voor piano van Granados.

Het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Maris Janssons speelde het derde deel van de eerste symfonie van Johan Svendsen. Zometeen het nieuws van 10 uur en daarna gaan wij natuurlijk gewoon weer verder met de klassieken. Heel graag tot zo!

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat is iets dat je beleeft.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Verplaats je in de positie van een ander. En daar is literatuur natuurlijk is een manier om je echt zelf ook in een andere wereld te begeven.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het een verwennerij, mensen. Echt.
1: Deze week is mijn gast theatermaker Saman Amini.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster. Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als een bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen nog gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder zal oplopen. Er worden nog ruim 5000 mensen, moet ik zeggen, vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind, met aan de kust zware windstoten. Het is wel vrij zacht, met 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen, of in de oven, en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Jacob Rusia dirigeerde het Praag Philharmonisch Orkest met een orkestbewerking van een van de walsen voor piano van Dvorak. Welkom terug bij de klassieken. Fijn dat je luistert. Zometeen het enige pianoconcert van de Poolse componist en pianist Paderewski. Maar nu eerst nog violist Randall Gooseby. Samen met Zhu Wang op piano speelt hij Adoration van Florence Price.

Adoration van Florence Price. Op viool gespeeld door Randall Goosby en op piano door Zhu Wang. We gaan naar het complete werk van dit tweede uur van de klassieken. En dat is het pianoconcert van de Poolse componist, pianist, diplomaat en politicus Ignaz Paderewski. Deze veelzijdige man, want hij was ook korte tijd minister-president van Polen. Hij schreef voornamelijk pianomuziek. En dat is dan weer niet zo vreemd, aangezien hij zelf een virtuoos pianist was. Hij trad wereldwijd op en het publiek aanbad hem. In 1888 voltooide hij zijn enige pianoconcert. En Paderewski liet het vol trots horen aan zijn goede vriend Saint-Saëns, die het direct bewonderde. En dan met name dat andante deel, dat romantische tweede deel. Het ging hetzelfde jaar in première in Wenen, was ook daar meteen een groot succes. En je hoort dat pianoconcert van Paderewski, nu gespeeld door Nelson Gurner.

0: Ja, dat applaus dat was terecht voor Nelson Görner. Hij speelde het pianoconcert van Paderewski en werd begeleid door het Pools Radio Symfonieorkest onder leiding van Jacek Kaspczyk.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Het Benedictus uit The Armed Man, A Mass for Peace van Carl Jenkins. Hij dirigeerde zelf de National Youth Choir en de London Philharmonic Orchestra. En op cello hoorde je Guy Johnston. Ja, met het eerste deel uit het concert voor fluit, hobo en strijkorkest van Gustav Holst gaan we richting het nieuws van 11 uur. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater Ten Top. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
1: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. Politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor konden de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Instagram. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer, er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na, zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: En welkom terug bij De Klassieken. Zometeen dan horen we olifanten, vissen in een aquarium, kippen en hanen, muilezels, vogels, kangoeroes en een zwaan. Maar nu eerst muziek van Mendelssohn.

Dat was het tweede deel van de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn, uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado. Ja, het was eigenlijk een gebbetje. Een grappig stuk, puur en alleen voor zijn eigen plezier en dat van zijn vrienden geschreven. Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. Het werd tijdens zijn leven maar één keer uitgevoerd. Dat was binnen de privésfeer. En publicatie werd niet toegestaan door de componist. En waarschijnlijk was dat omdat Saint-Saëns vond dat een dergelijk satirisch en humorvol stuk helemaal niet paste bij een componist van zijn aanzien op het hoogtepunt van zijn carrière. Nou ja, vervolgens bleef het 30 jaar lang ergens in een kast liggen en werd het pas in 1922 uitgegeven. En inmiddels, nou, is het bekend. Het is een zeer populair werk. En je hoort dat Carnaval des Animaux, nu gespeeld door Arthur en Lucas Jussen samen met de RCO Chamber Soloists.

0: Lucas en Arthur Jussen speelden samen met de RCO Chamber Soloists het Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns.
1: Olof Bach.
0: Ja, deze vrijdag in All of Bach de kantate Himmelskönig sei willkommen, BWV 182. En hiermee markeerde Bach zijn debuut als concertmeester in Leipzig. Hij schreef het stuk bovendien voor een dubbele feestdag, Palmzondag en Mariaboodschap. En de kantate moest dus een voltreffer worden. En Bach trekt dan ook alle registers open. 4 zangpartijen, solo's voor blokfluit en voor zichzelf op viool. 2 altviolen, een deels zelfstandige cellopartij en continuo met orgel en contrabas. Nou, we laten nu de eerste 2 delen van die kantate horen.

Ja, dat waren die eerste twee delen van de kantate Himmelskönig, Sei Willkommen, BWV 182 van Johann Sebastian Bach. Ja, en dat was weer een van de bijzondere opnames voor het project All of Bach van de Nederlandse Bachvereniging. En hier onder leiding van Johanna Zoller. En voor meer informatie over dit grootse project waarvoor alle werken van Bach worden opgenomen, daarvoor kan je terecht op bachvereniging.nl.

0: Thomas Olimans zong Je ne pourrais jamais vivre sans toi van Michel Legrand. En hij speelde daarbij zelf op piano, werd begeleid door Bert van den Brink op accordeon en Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

0: Wat een heerlijke bewerking van America uit de West Side Story van Leonard Bernstein. Werd op viool gespeeld door Gwendolyn Mason. En verder hoorde je het Melisma Saxofoon Quartet. Ja, en daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze klassieke. En dat betekent natuurlijk dat Karine Lacour er zo meteen is met de muziekfabriek.
1: Ja, en weet je, Selma, wat ik bij me heb. Je hebt dus een heel interessant Braziliaans vrouwencollectief. Sonoras heten ze. Ze zijn componistes allemaal. En ze versterken elkaar eigenlijk in het uitbrengen van muziek. En nu is er dit uitgekomen. Mystica van Julia Caccia. Voor fagot, hobo en klarinet. En ik weet niet wat het is. Ik zit deze week, ook door onze hit van de week, echt heel erg in die fagotten. Ja. Ik ben dat instrument helemaal anders gaan bekijken.
0: Ja, jammer dat het zo weinig als een solo-instrument te horen is. Hè?
1: Ja, ik denk dat het moeilijk is. Een laag instrument is natuurlijk lastig als solo-instrument, blijkbaar.
0: Ja.
1: Maar ja, in dit trio ook is het echt weer zo wonderschoon.
0: Oh, wat heerlijk. Nou, ja. Daar kan iedereen zich op gaan verheugen. Het belooft weer een mooie show te worden bij Karin. Lekker blijven luisteren en wij sluiten af met de Rhapsodie voor Orkest España van Emmanuel Chabrier. Alvast een heel fijn weekend en wat mij betreft graag tot zondag bij het zondagmiddagconcert. Dag!

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Zondag vanaf 8 uur het Solazzo Ensemble in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Pam pa parappa.
2: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijft je bij.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Het zou gaan om de moeder van het gezin, zeggen buurtbewoners, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp PolarSteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de informatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. PolarSteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer: er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: Pam pa parappa. Pa parappa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek.
9: Avro Tros. Een hele goede middag. Het is warm en onstuimig buiten. Binnen is het fris en melodieus met Mozart.
10: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Wat een frisse uitvoering. Het Hagen Quartet speelde het openingsdeel uit het Divertimento van Wolfgang Amadeus Mozart. Het is vrijdagmiddag. Welkom in de Muziekfabriek. Schuif lekker aan. Je 12 uurtje aan klassieke muziek begint met zometeen dat smakelijke trio Fagot, Hobo en Klarinet. Kostuumdrama muziek uit de film Emma. En ik zoek graag muziek uit bij jouw mooi moment van vandaag. Dus laat me weten in de NPO Luister-app, wat stemt je vrolijk vanmiddag? Sudder je ergens op door? Kijk je uit naar iets? Ben je tevreden met een gesprek, met een klus, een uitzicht? Stuur het naar deze studio, typ het op, spreek het in, fluit het in met de NPO Luister-app.

0: Sharon Bezzali op dwarsfluit bij het Resident Orkest onder leiding van Neeme Järvi. Ze speelde het openingsdeel uit het fluitconcert van Karl Reinecke. Ja, en is er een optreden, een gesprek, een uitzicht wat jou blij maakt op deze net begonnen vrijdagmiddag? Iets waar je nog op nasuddert of waar je naartoe leeft? Stuur het naar deze studio. Gebruik de NPO Luister-app.
1: Lekkere trek. Karien's track van de dag.
0: Ja, die is vandaag kort, maar sfeervol. Sonoras is de maker van de track. En dat bleek na wat speurwerk een interessant Braziliaans vrouwencollectief te zijn. Van jonge componisten die wekelijkse schrijf- en opnamesessies hebben. Muzici aan zich binden, zelf ook muzikus zijn in veel gevallen. Kortom, hun krachten bundelen om zo muziek uit te brengen. Hedendaagse Braziliaanse klassieke muziek met invloeden vanuit allerlei hoeken van dat land. En één van die Sonoras-leden, Julia Caccia. Zij schreef Mystica. En dat laat ik je graag horen. Het is voor fagot, hobo en klarinet.

Mystica, geschreven door Julia Katja. Onderdeel is zij van het collectief Sonoras. En afgelopen maand kwam hun nieuwe cd uit, Opus 5.

0: Susan Gritton zong Geheimes Flüstern, een lied van Clara Schumann, Eugene Asti op piano. En daarvoor zong Tenebrae Locus Iste van Anton Bruckner.
1: Mooi moment.
0: Ja, we vroegen je waar je blij van wordt, waar je op doorsuddert. En dan draaien producer Loes en ik daar muziek bij. Cole schrijft, gisteren ben ik naar Carmen geweest, een eigentijdse uitvoering van Opera Compact. Het was voor mijn partner de eerste kennismaking met opera en gelijk heel goed ontvangen. De locatie in de buitenlucht bij Hulsberg, spelers, muzikanten, regie, ik vond het allemaal kloppen. Dit is een opera met een thema wat nu actueler is dan ooit, helaas. Jetty van der Meulen, die schrijft, wat maakt mij blij? Morgen wordt in de hele K-buurt in Amsterdam-Zuidoost Burendag gevierd. De animo hiervoor is dit jaar groot en heel veel buren gaan een gezellige dag tegemoet. Wat heerlijk. Tot slot, Bert. Ik zit vandaag met mijn neus voor het raam, omdat ik wacht op de pakketbezorger. Er komt een plaatsspeler binnen die ik mezelf cadeau heb gedaan. Eigenlijk niet nodig, maar ik heb er ontzettend veel zin in vanmiddag. Dus maar weer eens mijn oude platen uit de kast trekken. Nou Bert, om die pakketbezorger een kontje te geven, een beetje te laten opschieten, is hier Carl Philipp Emanuel Bach's celloconcert.

0: gezwinde klanken. Voor de pakketbezorger met de plaatsspeler van luisteraar Bert, waar die op zit te wachten. Nicolas Altstedt hoorde je op cello bij het ensemble Arcangelo. Ze speelden het openingsdeel van het celloconcert in A-klein van Carl Philipp Emanuel Bach. Nog heel even geduld, Bert. Pak er een verkoelend drankje bij.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour op NPO Klassiek.

Cédric Tiberghien speelde een pianostuk Capriccio van Johannes Brahms. En daarvoor hoorde je het Royal Scottish National Orchestra. Ze speelde het thema uit Emma, muziek van Rachel Portman. Ljubljana Kepaou is een Brusselse muzikante met een mix van Belgische en Cameroense roots. Met haar kora, West-Afrikaans snaarinstrument, combineert ze Afrikaanse muziek met soul, jazz en pop. En haar muziek weerspiegelt haar zoektocht naar identiteit. Lange tijd voelde ze zich tussen twee werelden. Ze zegt daar zelf over in een interview: in Afrika word ik gezien als wit, in Europa als zwart. Je bent nooit genoeg het een of het ander voor de een of de ander. Ik ben een nomade zonder bagage die de wereld wil begrijpen. Einde citaat. En ik laat je heel graag van haar horen. Terre Rouge. Ze zingt daarin over haar zoektocht naar haar thuis, afkomst, voorouders. De rode aarde, de Terre Rouge, staat voor haar Afrikaanse roots en haar verbondenheid met die voorouders. Vrij vertaald hoor je haar zometeen onder andere zingen: vertel me over de geheimen die je verbergt, alle verhalen die je bij je draagt, zodat ik niet vergeet waar ik heen ga, waar ik vandaan kom, zodat ik niet vergeet waar ik bij hoor. Op mijn land loop ik in de voetsporen van mijn voorvaderen en hoor ik de stemmen van mijn broeders die me zeggen: vergeet nooit wie je bent, waar je vandaan komt.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Pam, pa, padappa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
8: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
7: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. Maar ook wordt er rekening mee gehouden dat Rusland erachter zit. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week wel uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te zullen bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete van €625.000 per overtreding. En dan nog het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. En vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
12: Nee, attents met ds.nl.
10: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
13: NPO Klassiek. Tros.
14: Vrijdagmiddag over enen. Je kan het weekend ruiken met lichte muziek van Marianne Martinez.
13: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

Ensemble La Floridiana speelde muziek van Marianne Martinez. Yasu, hier is de muziekfabriek. Wat fijn dat je luistert, Efgaristopoli. Ja, ik las namelijk, sinds kort weten veel meer mensen hoe ze in Griekenland hallo, yasu en dankjewel, Efgaristo, kunnen zeggen. En dat komt door een grote bioscoophit. Zometeen draai ik verlokkelijke muziek uit die film na dit trio van klarinet, cello en piano.

Louise Farranque schreef dit klarinettrio. Je hoorde het tweede langzame deel daaruit door Romain Guillot op klarinet gespeeld, François Salk op cello en Brigitte Engerer op piano. Goed idee! Een nieuwe taal leren. Altijd een goed idee. En deze keer komt de interesse door een filmhit, The Odyssey. Want die zorgt voor een piek in interesse in het Grieks en het Oud-Grieks. Dat blijkt uit het grote aantal mensen dat op dit moment Learn Greek en Learn Ancient Greek googelt. Google Trends meldt een ongekende piek in die resultaten, las ik in de Trouw. En dat niet alleen. Ook staan in verschillende landen de luisterboeken van de Odyssee in de Spotify top 10. Vooral jongeren luisteren daarnaar. En ook boekwinkels zien een grote interesse in de klassiekers. Ja, ik vind dat toch door een film, een boek gaan lezen, een taal gaan leren. Het is niet alleen een goed idee, het is ook gewoon goed nieuws. En dat allemaal door de lokroep van de Odyssee, waarin dan weer de lokroep van de sirenen voorkomt. Die verleidelijke, levensgevaarlijke zeewezens. Ludwig Göransson, de componist van The Odyssey soundtrack, verklankte die sirenen zo.

Oh ja, ik verheug me zo ontzettend. Ik ga, als alles goed is, maandag naar deze film. The Odyssey, Ludwig Göransson met zijn voorliefde voor fluitklanken maakte de soundtrack van die bioscoophit.

0: Enfant Défunt door Lucien Renaudin Farry op haar trompet gespeeld bij het BBC Concert Orchestra.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Wil de Frang, je hoort haar spelen, een van de meest gevierde violisten van haar generatie. Ze won prestigieuze prijzen. Haar opnames werden bekroond met onder andere een Gramophone Award en een Edison. En ze speelt met de grootste orkesten ter wereld. Maar haar muzikale droom begon heel ergens anders. Namelijk op een kartonnen viool. In een interview vertelt Wilde dat haar vader die voor haar had gemaakt. Geluid kwam er niet uit, maar je kon er wel stickers op plakken. En die kartonnen viool heeft ze nog steeds. Terwijl zij zelf op de grootste concertpodia overal ter wereld staat, hangt die bij haar thuis aan de muur. Je hoort Wilde Frank zometeen vioolconcert van Tchaikovsky spelen. Maar eerst hoor je haar nog even over die kartonnen viool. Luister naar Wilde Frank zelf, die er aanstekelijk over vertelt.
2: It's very true. And actually my dad made it for me. And it made no sound, which was probably a good thing, because it's, you know, when kids start to play, it's most of the time you don't want to listen. But I didn't like it very much, because there was no sound, but it was just to get an impression of how the setup works. And then I could put all kinds of stickers on it, like Hello Kitty, and you know, so that was a plus. That was the plus, and I still have it today. It's hanging on the wall, and it's tiny. It's very funny.

0: viel de Frang op haar viool bij het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van dirigent Eivind Gulberg Jensen. Begonnen op een kartonnen viool en hier hoorde je haar in deel 2 en 3, het canzonetta en de finale uit het vioolconcert van Piotr Ilyich Tchaikovsky.
1: Hit van de week.
0: Ja, en het is vrijdag, dus de laatste keer onze hit van deze week. En wat ook leuk is aan zo'n hit elke dag, je leert de maker ervan beter kennen. Want vanochtend zat ik weer even op de site van Sarah Watts, die fagot speelt in de hit van de week, hem ook heeft geschreven. Blijkt ze ook een blokfluitpro te zijn en een lesboekschrijver met allerlei educatiemateriaal voor docenten en klassen. Echt een heerlijke alleskunner. Dus ik zou zeggen, als je zin hebt, kijk even op sarahwatts.com. Watts is met dubbel T voor inspiratie. Terwijl je luistert naar onze hit van de week, door Sarah Watts geschreven en gespeeld op haar fagot. Everything is somewhere else.

Sarah Watts op haar fagot. Ze heeft hard moeten oefenen, zei ze voor deze opname met het Chamber Ensemble of London. Everything is Somewhere Else, ook door haarzelf geschreven. Een leuk bericht in de NPO Luister-app van Hansje. Die schrijft: vanochtend vertrokken uit Verona, luisteren we in de auto naar de muziekfabriek via de app. Nog nagenietend van een prachtige, spectaculaire uitvoering van de opera Turandot. Gisteravond in de Arena van Verona. 100 jaar geleden kon Puccini deze, zijn laatste opera, net niet volledig afmaken, omdat hij overleed. En de aria Nessun Dorma ontroerde het publiek gisteravond, dat zich op die warme avond koel hield met waaiers.

0: Ja, je hebt Hansje. Die heeft dus gisteravond dit gezien in de arena van Verona.
1: Oh, jezus, Hansje. Ik heel jaloers.
0: Dan hoor ik dit. Ja, ik bedoel niet Luciano Pavarotti, denk ik. Maar gewoon Turandot in zo'n arena.
1: Dat ga ik heel lang op mijn wishlist laten staan. Zodat ik daar altijd naar kan verlangen.
0: Ja, ik ben namelijk wel eens in Verona geweest. Oh, ja, ik heb wel dat balkon gezien van Romeo en Julia. Dat vond ik een grote teleurstelling. Oh. Want ik dacht, hé, dit is een soort plastic. Maar ik heb die arena helemaal gemist. Ben ik voorbij gefietst.
1: Ja, dan heb je dus ook weer iets.
0: Ja, lekker. Voor later. Iets voor later.
1: Nou ja, ik benijd Hansje wel. Maar ja. Dat is, ik hoop in het verschiet te zitten. Te laten
0: gaan wij
1: zitten.
0: Samen, als we 70 zijn of zo.
1: Ja.
0: Lekker naar Verona in de auto.
1: Och, wat een wensdroom.
0: Hey Jet, wat ga je zo meteen doen?
1: Nou, ik heb weer iemand in de studio. De levende muziek is terug.
0: Er wordt weer vrij gespeeld.
1: Precies, er is een nieuw seizoen. En we trappen af met een fantastische pianist, Gianmarco Monetti. En hij heeft een prachtig verhaal bij zijn stukken. En ik ben heel blij dat hij er is.
0: Ach, ik ga me helemaal verheugen. Van Beethoven, die zegt het precies goed. Luister naar Jet Berkhout, zometeen Jets Vrijdagshow. En maak er een ongelooflijk prettig weekend van. Dag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat is iets dat je beleeft.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Verplaats je in de positie van een ander. En daar is literatuur natuurlijk is een manier om je echt zelf ook in een andere wereld te begeven.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het een verwennerij, mensen. Echt.
1: Deze week is mijn gast theatermaker Saman Amini.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Bam, bam. Parappa, papa, parappa,
8: ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. Zes toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een ander raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen werken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft dan op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
6: Goedemiddag.

hop in die spagaat. Het was een ballet. Ik weet niet of je in de spagaat lag. Het was het deel in ieder geval uit de suite voor piano vierhandig van Claude Debussy. De blaadjes, al een beetje geel, die dansten vanochtend ook over straat. Maar het was ook nog zo zacht. Zo, ja, eigenlijk die schemerzone tussen zomer, nazomer en de, nou ja, de perimeno-herfst. En toen zat ik te denken, eigenlijk is deze vrijdagmiddagshow ook zo'n schemergebied. Tussen de Calvinistische werkweek en het liederlijke weekend. Of nou ja, tussen de, kan ook liederlijke werkweek zijn en een heel vroom kerkelijk weekend. Hoe het ook zij, ik heb de ultieme muziek erbij. Denk Kurt Weill, Mendelssohn, John Williams. En nu om te beginnen, The Weekend Man, Franz Schubert.

in de stijl van Rameau. Zal hebben Asia Fatayeva en de Lauten Compagnie hun ABBA-nummers opgenomen. En dit was Take a Chance on Me. En daarvoor hoorde je een deel uit het Forelle Quintet van Frans Schubert door Kennemason Family and Friends. Ik was eigenlijk al bijna thuis toen ik dacht, ah, weet je wat, ik haal nog heel even snel margarine en havermout. Maar goed, eenmaal in de supermarkt zag ik dat de bloemkool in de aanbieding was. Bedacht ik me, oh, de appels zijn bijna op. Oh, ijsjes, dat is ook wel lekker voor het weekend. Nou ja, weet je wat, ik kan net zo goed groot inslaan. Maar goed, bij de kassa had ik geen tassen. En ik was net iets te zuinig en halfbakken milieubewust. Dat ik dacht, weet je wat, ik neem gewoon een doosje. Die doe ik achter op de fiets. Nou, dat doosje paalde natuurlijk volledig uit. Kon amper lopen met die fiets. In een poging ook die boodschappen bijeen te houden. Ik kreeg het warm. Ik voelde me een soort onbekende armspier zeuren. En het ging zo traag dat ik dacht, ja, als ik een beetje efficiënt had nagedacht, was ik gewoon thuis even tassen gaan halen. Even die boodschappen erin. Had ik gewoon kunnen fietsen, was ik veel sneller uit geweest. Het ging mis bij een stoeprand naar een kruising. Een van de randen van de doos die scheurde. De aardappels, de chips, de rijstwafels, de bloemkool. Ze rolden allemaal over de grond. En nou, ik probeerde dus met mijn benen de fiets te omklemmen. En met de ene hand de daar nog op liggende boodschap vast te houden. En met de andere het op te rapen. Maar het ging niet goed. Er kwamen auto's aan. Ik kon niet eens gebaren, sorry. Ik ga alleen maar met mijn gezicht. Ja, help. En toen kwam er een scootmobiel aan met een oudere vrouw die recht op me afkoerste. Ze gebaarde, ik help je. En zij sprong eruit. Ja, die combi, springen en scootmobiel, die snap ik nog steeds niet. Maar goed, zij legde alles voorzichtig op de doos. Raced vervolgens weg om even later uit een portiek met een plastic tas weer naar me toe te scheuren. Daar duwde ze alles in en toen zei ze, lekker eten. En terwijl ik haar nakeek op de kruising, de auto's waren inmiddels er allemaal handig omheen gemanoeuvreerd, dacht ik, oh, wat fijn dat dit eigenlijk geen efficiënte dag was. Dit is de kruising van Ola Gjeilo. Het is een beetje zoet, maar dat was zij ook. Ik weet niet hoe ze heet, wie ze is. Ik betwijfel of ze luistert, maar ik ben heel dankbaar.

0: Comme la Rose door Singer Pure. Muziek van Petit Jean de Lettre. En daarvoor hoorde je muziek van Kurt Weill zijn Marie Galante.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berkhout. Op NPO Klassiek.
0: Wat is het toch altijd heerlijk als de vijgen er weer zijn. Het is toch een beetje zoals wanneer de asperges er weer zijn. Als je erover nadenkt, dan is het ook zo mooi verdeeld over het jaar. Twee superfeestelijke gegevens in het tranendal dat het leven soms kan zijn. Nou, ik zag ze me gisteren aankijken zo van, what about it? Ik dacht, you and me. Dus ik die vijgen ingeslagen, buraten erbij, balsamico azijn. Je kan die buraten ook eventueel voor mozzarella vervangen. En dan zit je dus met een zoet, zuur, zout driehoek die ja, de heilige drie-eenheid doet verbleken. En ik dacht ineens, dat heeft Mendelssohn natuurlijk ook in zijn achterhoofd gehad toen hij zijn pianotrio nummer 1 schreef.

Het adagio voor viool en orkest van Mozart door het Nederlands Kamerorkest samen met soliste Noah Wildschut. En ik zit even op Noah's website te kijken. Dit weekend speelt ze met het Residentieorkest in Amsterdam. Later ook nog in Den Haag, Schiermonnikoog, Nijmegen, Utrecht, Haarlem. Maar ik zie ook allemaal buitenlandse podia op haar agenda staan met allemaal verschillende stukken. Zeker in oktober. En dat ik denk, hoe studeert ze dat in godsnaam allemaal in? Nou ja, Noah, die is on fire.

A New Hope uit Star Wars van John Williams. Ik had even gekeken. In 2013 stond hij in de klassieke top 400. Nou, die was toen nog iets kleiner. Toen is hij 5 jaar verdwenen. Ik weet niet precies waarom. Moet ik even naar de andere factoren in de wereldorde misschien kijken. En vanaf 2018 was hij terug. En vanaf dat jaar elk jaar. En toen afgelopen jaar is hij ineens enorm gedaald. Kan iemand dit duiden? Ik vraag het ook een beetje met de top 400 stemweek die langzamerhand nadert. En het is ook het moment om je te oriënteren op je favorieten. En dit vind ik zo'n stuk waarvan je denkt, ja, hoe kan dat toch? Nou, ik wil graag duiding en het was ter inspiratie. Maar je zou ook deze Rosetti in je achterhoofd kunnen houden. Maak alvast een lijstje, dat is wat ik met heel veel woorden probeer te zeggen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Vanavond om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
5: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een ander zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet in Eerbeek. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van een gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. En bij een stevige westenwind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog. En daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philharlem.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. Tros. Jets Vrijdagshow met Jet Berkhout.
7: Goedemiddag, welkom terug. Ik zie vanuit mijn ooghoek mijn gast al zitten. Ik loop even naar hem toe, Dennis Bach.

0: Pauline Oosterrijk, een nieuw Sinfonietta Amsterdam met een deel uit het concert voor Oboe d'Amore en strijkorkest van Bach. En ja, misschien hoor je het aan mijn stem. Ik ben gewoon een beetje opgewonden. Het voelt als een eerste schooldag. Een nieuw seizoen Vrij Spel is weer begonnen. Hele rij prachtige artiesten die dit najaar komen in Jets Vrijdagshow. En mijn eerste gast is een fantastische pianist. De technicus die zei net, hij speelt zo mooi. Ja, Gianmarco Monetti. Hij is hier nu net aan het inspelen in de studio. Zit heel relaxed achter de vleugel. Gimp aan, blouseje, bril op. Hij wiegt een beetje met zijn hoofd. Alsof hij hier woont. Everything okay, Gianmarco? Ja? Piano is okay?
1: It's amazing.
0: It's amazing. Oh, great. You want some tea or coffee? Are you okay?
1: I'm already drunk.
0: You're already drunk? Great. I'll leave you. I'll come back in half an hour.
1: Yes, I'm looking for work.
0: Keep playing, then I'll keep staying here, denk ik eigenlijk. Nee, ik ga weer terug naar de studio. Hij gaat straks Fauré spelen en een vrij spel op het Stabat Mater van Pergolesi. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nog niks gehoord. Het wordt één grote verrassing. Maar goed, dat is vrij spel eigenlijk altijd. Nu eerst Brahms.

Tweede deel uit de derde symfonie van Johannes Brahms. Je hoort het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Soms heb ik het idee dat er in de klassieke muziek twee bijna extremistische stromingen zijn. De mensen die zeggen, het allermooiste instrument, dat is toch echt de cello? En de mensen die zeggen, het allermooiste instrument is de stem. En toen hoorde ik deze opname en toen dacht ik, wat is het nou?

niet mijn type zwaan, schrijft Angelique in de NPO Luister-app. Ja, het moet inderdaad een beetje je smaak zijn, deze zwaan, gezongen zwaan uit het Carnaval des Animaux van Saint-Saëns. En het bijzondere is ook nog dat dit een mannenstem is. Het is de stem van de mannelijke sopraan Bruno de Sá. Hij komt uit Brazilië en in oktober komt er een heel album van hem uit. Dat heet The Enchanted Voice, met allemaal ja, aria's en stukken die normaal voorbehouden waren aan iconische prima donna's. Dat is iets om je op te verheugen of om te vermijden.

zwierend het weekend in met My Fair Lady van Frederick Lowe. En daarvoor hoorde je een deel uit het piano trio van Nikolaj Rimsky-Korsakov door de Brahms Trio.

van de pers. Deze single van pianist Daniel Trifonov. Dit was Ila Negra Bailaba van Ernesto Lecuona. Staat op zijn cd Mi Historia Americana Sur. Met daarop allemaal muziek uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Van Cuba tot de Dominicaanse Republiek, Brazilië, Peru, Argentinië. Het album komt in zijn geheel op 2 oktober uit. Maar tot die tijd dropt hij de hele tijd single na single. En ik tuin er steeds weer in. Ik denk, wat een heerlijk album. 2 oktober, dan kun je hem helemaal luisteren.

slaapverwekkende muziek van Bach. Althans, dat is het verhaal. Blijkt helemaal niet te kloppen. Maar ja, het is zo'n goed verhaal dat het toch heel hardnekkig is. Een van zijn Goldberg-variaties hier in een uitvoering van Kalefax. Ik heb net gehoord dat mijn gast Gianmarco er klaar voor is. Het spelen van zijn prachtige muziek van Fauré. Ik ga naar hem toe in de andere studio. Tot die tijd is dit muziek van Sibelius.

0: Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van Klaus Mäkelä met het eerste deel uit de tweede symfonie van Jean Sibelius. Inmiddels ben ik in de live studio en hier achter de vleugel, dat kun je trouwens ook zien. Ik zie mezelf, ik zwaai even, nploklassiek.nl/live. Want achter mijn vleugel zit mijn gast Gianmarco Monetti. Ik ben ongelooflijk blij dat hij vandaag het nieuwe vrijspelseizoen aftropt. En dat is ja, omdat hij zijn eigen festival heeft. Ja, omdat hij zich inzet voor jonge componisten en hedendaagse muziek. En uiteraard omdat hij prachtig piano speelt. Maar ook om de manier waarop hij zijn concerten invulling geeft. Dat vind ik ongelooflijk ontroerend. En wat zijn verhaal is, dat vertelt hij zelf in 1 minuut.
1: Last year I was a finalist in Dutch Classical Talent, which allowed me to tour with my own program. It has always been a wish of mine to mix my music with stories, and that is how I came up with the idea to tell the story of my good friend Clara. She went through a difficult time following the suicide of her father. I tried to translate her grief, anger, and loneliness into music. And for example, for his music fit very well with loneliness. He composed his prelude and nocturnes a few years before he died, when he was very lonely. And you can feel that loneliness in those pieces. I played for his music at the end of my concert, where we moved towards acceptance within the story. My playing serves as a musical form of solace for Clara and everyone listening.
0: Soelaas, troost voor iedereen die luistert. Gianmarco Monetti speelt live de prelude nummer 7 van Gabriel Fauré.

Thank you so much, Gianmarco Monetti. En ja, de eenzaamheid en het verdriet dat je hier hoorde in die zevende prelude van Fauré, die is later ook nog een beetje een thema in zijn vrij spel. Want hij gaat een variatie maken op dit stuk.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Zondag vanaf 8 uur het Solazzo Ensemble in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Pam, pa, pa, da, pa.
4: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
4: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. De opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageerden geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. En bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend, moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
5: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
4: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philharlem.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philharlem.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Jets Vrijdagshow. Met Jet Berkhout.
9: Het is vrijdag!

0: Tuba Dance. Derde deel uit de eerste symfonie van Florence Price door het Chinica Orchestra.
1: Vrij spel.
0: Je kunt meekijken via nploklassiek.nl/live. En als dat niet lukt, dan vertel ik gewoon dat mijn gast, de Italiaanse Gianmarco Monetti, hier prins heerlijk achter de vleugel zit. Ik heb ook hem gevraagd om een nieuwe versie te maken van een klassieke hit uit de top 400. En hij koos voor het Stabat Mater van Pergolesi.

Nou, gebeurde het vroeger heel vaak in de klassieke muziek dat men varieerde op een bekend thema. Tegenwoordig gebeurt het niet meer zo vaak. En Gianmarco was bang dat zijn docent het niet zo'n goed idee zou vinden. En zelf vond hij het ook best wel tricky. Daarover gaat hij zo vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar zijn hagelnieuwe vrij spel op het Stabat Mater van Pergolesi.

Deze staan wat mater van Gianmarco nog een keertje terugluisteren en zien, dan vind je de video van zijn vrijspel op onze site npoklassiek.nl/vrijspel.

0: This Marriage. Het is toch wel de ultieme huwelijksmuziek. Zo'n batterij engelenstemmen van Polyphony en dan die zalvende klanken van Eric Whittaker. Ik zou bijna denken dat je huwelijk dan niet meer stuk kan. Maar ja, zal je zien, wordt de bruid verliefd op een van die zangers.
1: Nog een klein half uur te gaan, huis pak of je

0: Marche miniature vinoise van Fritz Kleiser door Lucienne Renaud en Varie samen met Orchestre de Chambre de Paris.
1: Jet's Vrijdagshow met Jet Berghout. Op NPO Klassiek, de filmmuziek top 3.
0: Met het naderende najaar lonkt, trekt, roept de bioscoop. En ja, de filmladder die wordt per dag ongeveer een sportje langer. En met die ladder ook de rij soundtracks. Nou, ik heb de allermooiste soundtracks van de afgelopen week voor je op een rij gezet. Met om te beginnen Lion. Na de muziek voor The Lion King uit 1994 heeft Hans Zimmer nu ook bijgedragen aan de nieuwe serie Lion. Overigens samen met de Italiaanse componist Niccolo Pacella en de Amerikaanse George Hudson Warren. Ja. Hans Zimmer heeft gewoon weer een olifantspaadje naar de onderbuik gevonden.

transformeert een doorzonwoning tot een savanne. Nou, dat is altijd knap. Ook bijzonder vond ik de soundtrack bij de film The Dog Stars van componist Harry Gregson Williams. Het gaat over een piloot in een post-apocalyptische wereld. En ik vind het toch weer knap hoe je bij Harry Gregson Williams in een paar noten... Ja, waar ben je? Nou, in ieder geval niet in Waddinxveen of Zoetermeer.

Maar mijn favoriet van deze week is... Ja, je hoort het. Hier nadert een Superman-achtige situatie. Het is muziek uit de film Clash of the Thundermans. De muziek van de Duitse componist Frederik Wiedmann. Ja, het gaat over een meisje dat naar een elite-internaat gaat om haar gevaarlijke superkrachten te leren beheersen. Terwijl haar familie uiteenvalt en tegenover elkaar komt te staan. En nou, dat hoor je eigenlijk letterlijk in de Clash of the Family. Lekker programmatisch van Frederik Wiedmann. Maar wat ik je nu helemaal ga laten horen is For My Brother. Ik zou zeggen, hou je vast voor een attractietype vogelrok. 4 minuten spanning en sensatie en orkestraal machtsvertoon. Vergeet je drilldijen en Excel-sheet en kus de superheld in je wakker.

For My Brother uit The Clash of the Thundermans van Frederik Wiedman. Ik heb deze track en ook die van Hans Zimmer en Harry Gregson Williams toegevoegd aan de speellijst met alle nieuwe filmmuziek die ik draai in Jet's Vrijdagshow. Een link naar die lijst vind je op nporklassiek.nl/Jet.

Een van de grande valse brillants van Chopin, nummer 2 om precies te zijn, door Maria João Pires. En dan nu een raadplaat. Mijn gasten van volgende week, die klinken zo, ik vertel zo hoe ze heten.

deel uit het strijkkwartet nummer 14, der Toten des Mädchen van Franz Schubert, door het Ragazzekwartet. Zij komen volgende week bij mij in de studio spelen, samen met sopraan Catherine Dane en Raffaele Dankzak-Müller op de doedoek. Dan spelen ze muziek van Aftab Darvishi en ze maken een vrijspel op dit stuk.

En hoe dat klinkt, dat hoor je volgende week in Jets Vrijdagshow. Het is wel echt iets om in je agenda te zetten. Vind je niet, Maarten? Ja, ja, hij knikt.

0: Het is pas echt weekend als de Bolero begint, schrijft Thierry in de NPO Luister-app. Ik ben het helemaal met je eens, Thierry. Dit was een versie van Milos Karadalic, de gitarist, samen met het studio-orkester der Europese Filmharmonie. Ik ken nog niet dat orkest, moet ik eerlijk zeggen. Camille Jansen.
1: Hey,
0: welkom in de studio. Nou, jij gaat zo podium presenteren.
1: Wij gaan zo meteen podium doen.
0: Wat heb je allemaal in petto?
1: Nou, een hoop opera nieuws vandaag. Het is wel eigenlijk wel heel grappig. Ik heb sowieso een van de beroemdste operettenmakers van Nederland aan de lijn. Steve de Jong. Die komt praten over een nieuwe punk-operette.
0: Oh, tof.
1: Wat dat inhoudt weet ik ook nog niet, maar gaan we achterkomen. We hebben nieuws van operahuizen in Frankrijk en in Duitsland. Dus ja, veel op de planning.
0: Leuk. Ik ga luisteren. Ik hang aan je lippen. Veel plezier zometeen met podium. En Camille, dit is Tot die tijd. Muziek van Ricardo Drigo. Ik wens je een heel fijn weekend.
1: Jij ook.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Straks om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
5: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
4: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
3: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen. Vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Hatsie. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
9: Nee, Attens met ds.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Pam pa parappa. Pa parappa.
12: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
13: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. NTR.
8: met Camille Jansen.
14: Welkom bij Podium, het muziekactualiteitenprogramma van NPO Klassiek. De Duitse operahuizen van Leipzig en Bonn zitten in financiële problemen. Het operahuis van Montpellier die zoekt specifieke attributen die jij misschien nog wel op zolder hebt liggen. Ik vertel je zo wat je moet pakken. En dit is misschien geen nieuwtje, maar ik wil je laten horen wat iets, muziek laten horen die iets te maken heeft met mijn gast dan zometeen.

0: De ouverture uit L'Île de Tulipatin van Jacques Offenbach. Ja, vanavond start de tour van de nieuwe voorstelling van theatermaker Steef de Jong, Tulip Town. En het is een punk-operette met in de cast acteurs als Ilse Warringa en Rob Verheijen. En naar eigen zeggen gooit Steef de Jong precies deze operette, L'Île de Tulipatin van Jacques Offenbach dus, in de blender. Hoe maak je punk van operette? Ik vraag het aan Steef zelf, want die heb ik aan de lijn. Dag Steef.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hey Steef, daar ben je. Ja, jij stelt dat de Duitse-Franse componist Jacques Offenbach de grootste punker van de 19e eeuw was. Maar hoe dan? Hoe was hij zo underground?
1: Nou, die Jacques Offenbach, die kan je zien als de vader van de operette. Hij heeft genre eigenlijk een bepaalde uitvonden. Hij begon iets niet.
0: De verbinding is wel best wel een beetje...
1: Van de opera aan.
0: De verbinding gaat een beetje op en neer. Hoor je dat ook of niet, Steef?
1: Nee.
0: Oh, misschien moet je eventjes je wifi aanzetten of even via 5G. Laten we het nog een keer proberen. Hoe is Jacques Offenbach een punker?
1: Hij deed op zijn manier anders. Hij schopte tegen de heilige huisjes aan van de opera van toen. Hij zorgde ervoor dat er muziektheater kwam waar niet alleen maar operazangers in zaten. Hij gooide de kan-kan erbij. Courtisanes deden mee. Dus wat dat betreft was echt een soort anarchistisch theater bracht hij. Met heel veel kritiek op de maatschappij, hoe mensen met elkaar omgingen.
0: En hoe,
1: wat dat betreft zeg ik altijd, hij was eigenlijk de punker van zijn tijd.
0: Een soort oerpunker, of van de letteren. En hoe verpunk je dan dit naar de 21ste eeuw? Hoe maak je daar een punk-operette van?
1: Nou, ik werk met Marijn van Prooijen, de arrangeur. Mm-hmm. En ik vroeg aan hem, kan je deze muziek van Offenbach spelen alsof je een punkband bent? En toen zei hij, ja, dat moet natuurlijk wel lukken. Dus hij heeft eigenlijk die muziek gearrangeerd voor de instrumenten die bij hem punten. En dat mixen we met klassieke geluiden. Dus er zit ook viool in en piano. De muziek van Offenbach, ja, die heeft een soort recht toe, recht aan gevoel. Wat ook heel erg bij punk past. Dus wij, net de ouverture speelde jij, die zijn wij nu nog aan het repeteren. Die spelen wij dan als punkband. Ja. Maar de medelis blijft Offenbach.
0: Ja, Steef de Jong aan de lijn hier. De verbinding is een beetje kakmikkig, maar ik val het even samen. Hij zegt eigenlijk dat de muziek van Jacques Offenbach, die dus echt een punker avant la lettre was, zich ideaal leent om ook gearrangeerd te worden voor bijvoorbeeld een echte punkband. En dat er dan ook nog violen en zo aan te pas komen. Steef, we hebben hier een klein voorbeeldje van hoe dat dan klinkt. Ik ben heel benieuwd. Zullen we even een stukje luisteren?
1: Ja, leuk.
0: Ja,

0: Nou, vind ik behoorlijk punky dit inderdaad. Ik zie wel voor me dat je dit met een band kan spelen. Welke instrumenten hoor je dan straks op het podium?
1: Dit zijn wij.
0: Dat zijn jullie. Ja, dat zijn jullie inderdaad.
1: Dit zijn wij.
0: Ja, te gek dit. Oh, wat. En welke taal wordt er gezongen? Want origineel is deze operette in het Frans.
1: Ik heb een hele nieuwe libretto geschreven. Dus helemaal in het Nederlands.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja, ook het gegeven van de operette. Genderverwarring. Hmm. Dus het is onduidelijk. Een jongen is en een meisje, een meisje. En dat is, past ook zo goed bij punk-ideologie. Waarbij eigenlijk die grenzen tussen mannen en vrouwen heel erg vervaagden.
0: Ja, ja, kan me
1: en
0: voorstellen.
1: Bij Offenbach Klucht.
0: Sorry, Stef, wat zei je?
1: Ja. Ik wilde zeggen, bij Offenbach is dat natuurlijk als Klucht bedoeld, die genderverwarring en echt een verhaal van nu van over, wat maakt het uit? Je mag zijn wie je wilt.
0: Dat, als ik het even samenvat, nogmaals, de verbinding is een beetje op en neer, maar volgens mij spelen er verschillende genderrollen en wordt er ook heel veel met heel veel genders die dan van rol wisselen in deze operette. En dat was in het originele libretto ook zo. Steef heeft een nieuw libretto geschreven, nu in het Nederlands. En die gaat er natuurlijk vrolijk mee door met deze traditie. Ja, Steef, ik mag het toch wel zeggen, ik heb operettaland van jou gezien. Met al die kartonnen dozen erin. Ik vond dat echt te gek. Ik was echt diep onder de indruk. Laatste vraag dan. Die uitklapbare kartonnen decorstukken die we van je gewend zijn, krijgen we dat nu ook weer ook weer te zien?
1: Ja, uiteraard.
0: Kijk.
1: En ook niet weinig. Het zal van begin tot eind klappen we karton uit.
0: Dat klinkt. Nou, dat vind ik een hele mooie belofte. Ik kom heel erg graag kijken. Hartstikke bedankt, Steef de Jong, aan de lijn hier dus. Veel succes met je nieuwe voorstelling. De punk-operette Tulip Town. Die is vanaf vanavond in de stad Schouwburg Haarlem te zien. En die toert ook nog de hele herfst nog door 10 andere Nederlandse steden. Met dus acteurs Ilse Warringa, Rob Verheijen, Thor Brown en Daniel Cornelissen. Begeleid door die liveband die je net hoorde. Ik wil je nu even wat laten horen van een nieuw album en dat heet Homage to High Fats. De Spaanse violiste Maria Dueñas die speelt samen met Gustavo Dudamel en het Simon Bolivar Symfonieorkest uit Venezuela de vioolconcerten van Erich Wolfgang Korngold en Eduard Lalo. En dat is niet zomaar, want dat deed High Fats, die beroemde violist, zelf ooit ook op een album. En daarnaast op dit nieuwe album speelt ze enkele transcripties van Claude Debussy en van Manuel Ponce op de viool die ooit aan Yascha High Fats toebehoorde. Nou, daar laten we rond 6:30 nog wat van horen, maar als eerst eventjes dit vioolconcert van Eduard Lalo. En je hoort dus op viool Maria Dueñas.

0: Dat lijkt me de slotnoot van een laatste deel. Het vijfde deel uit het vioolconcert van Eduard Lalo, de Spaanse symfonie. Je hoort violist Maria Dueñas, begeleid door het Simon Bolivar Symphony Orchestra, onder leiding van Gustavo Dudamel. Ja, ik zag altijd, het beste moment om het over het verkeer te hebben is 5:45. Erik Evengroen, hoe staat het op de weg?
1: Ja, nog altijd een drukke middagavondspits met in totaal zo'n 350 kilometer file. Veel hebben er gelukkig niet veel meer vertraging dan zo'n 5 tot 10 minuten. Wat wel opvalt is onder andere de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Valkenswaard gebeurde een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, vertraging bijna 3 kwartier. Op dezelfde A2 van Eindhoven naar Utrecht is het file rijden tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg over 15 kilometer, kost je een 30 minuten. En tenslotte de A27 Gorkum richting Breda. Voor Sint-Annebos een ongeluk, 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
2: Podium met Camille Jansen.

Torredom Do Love, geef mij je hand. Een liedje uit Ierland, uit de 17e eeuw, van Roy Dell O'Cann. Klinkt heel Iers en dat was waarschijnlijk een harpist, maar het ziet er ook naar uit dat hij misschien wel nooit geleefd heeft. En dan weten we niet van wie dit liedje is. Maar het is wel een van de meest opgenomen liedjes van Ierse traditionele muziek. Ja, en hier nu uitgevoerd door Jazz Gillam, de saxofonist, van haar nieuwe album Shine, dat op 9 oktober aanstaande uitkomt op het label Decca.

Je hoort een repetitiefragment van de Generale van Dutch National Opera, van één van de twee opera's die morgen samen in één voorstelling in première gaan. Twee Italiaanse klassiekers over liefde en jaloezie. Dat is het beroemdste tweeluik uit de Italiaanse operageschiedenis. Pagliacci van Ruggiero Leoncavallo en Cavaliera Rusticana van Pietro Mascagni. Morgen dus, zaterdag 5 september, in Dutch National Opera in Amsterdam. En over opera gesproken, er is geen goed nieuws uit Duitsland. Het bestaan van het operahuis in Bonn is in gevaar. Het theater is aan renovatie toe en het plan was eigenlijk om het oude gebouw te slopen. De opera zou dan geïntegreerd worden in een nieuw te bouwen cultuurcomplex in een ander deel van de stad. Maar dat is een miljoenenproject natuurlijk. De gemeente Bonn kampt met hoge schulden en begrotingstekorten van inmiddels bijna 4 miljard euro. Dus of dat nieuwe complex er komt, is onzeker en daarmee ook de toekomst van het huidige operahuis. Bonn is niet de enige Duitse stad waar een operahuis financiële problemen heeft. Ook in Leipzig heerst bij het operagezelschap al jaren een miljoenentekort. En daar zijn de consequenties op dit moment al behoorlijk voelbaar. Het programma is ingekort en aangepast om meer publiek te trekken. Twee grote festivals zijn geschrapt en achter de schermen wordt bespaard op materieel en personeel. De opera zoekt daarnaast extra inkomsten via nieuwe partnerschappen. Het operahuis wijst haar miljoenentekort aan de stijgende kosten voor energie, voor materiaal en voor de lonen. En als er niets verandert, dan dreigt er over 2 jaar faillissement voor het operagezelschap in Leipzig.

één van de 65 strijkkwartetten van Joseph Haydn. Dit is de eerste. En dan het vierde deel, de finale. Je hoort het Butter Quartet. Ik ben wel benieuwd hoe het op de weg staat. Erik, even goed, hoe gaat het daar op de weg? Nee? Oh, wij gaan niet naar de ANWB. Nou, dat is een klein foutje. In dat geval wil ik je graag iets anders laten horen. Een nieuw album van Anouk Dieriks en Voca May, een vocaal ensemble. Dit is muziek die geschreven is door een middeleeuwse mystica, van wie niemand weet waar of wanneer ze precies leefde. Maar wel dat ze veel schreef, drie talen vloeiend beheerste en ook componeerde. Dit is Hadewig van Brabant, 13e eeuwse componiste, maar dan nu in een eigentijds jasje.

0: Anouk Dieriks en het ensemble Volca mee. Die zingen 13e eeuwse muziek. Zeer meer ontspringen ons de bloemen. Zomers ontspringen ons de bloemen van Hadewig van Brabant. Ja, en over Brabant gesproken. Erik, even goed. Moet ik de A58 vermijden?
1: Nou, die heb ik niet in mijn lijst staan. Maar ik kijk gelijk even met je mee. Nee, dat rijdt op zich wel goed door. Op een aantal andere plekken wel nog behoorlijk wat vertraging hoor. Want totaal nog zo'n 280 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg zo'n 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk bij Leende. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog altijd ruim 3 kwartier vertraging. En wat opvalt tenslotte is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Voor 7-8 kilometer file met 20 minuten vertraging.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Camille Jansen.
0: Ja, en het is ook nog wel. We hebben ook nog een concerttip natuurlijk. Wie Rachel Podger ooit Bach of Bieber heeft horen spelen, die weet hoeveel levendigheid er in een barokviool kan zitten. Ja, en de Britse violiste, internationaal bekend als een van de grote specialisten die barokmuziek naar het nu vertaalt, die strijkt neer bij het concertkerkje Het Huis de Poort voor een best unieke solo-recital, Tutta Solo, aanstaande zondag in Schiedam. Best opvallend, want Rachel Podger die staat normaal op de grote internationale concertzalen, maar dat wisselt ze nu dus in voor het kleine podium in Schiedam. Op de lessenaar staat veel Bach, met dus allemaal muziek waarin de viool het helemaal alleen doet. Tegelijk melodie-instrument en soms zelfs een heel meerstemmig ensemble. Ze neemt ook een paar Keltische traditionals mee, wat eigenlijk best een logisch uitstapje is, want in de tijd van de barok was ook Keltische volksmuziek alomtegenwoordig. Zondag om 16:30 in het Huis de Poort in Schiedam.

Wat een violiste. Rachel Podger, die barokvioliste, die specialist in die muziek uit die tijd van dat album Tutta Solo. En zij speelt dus aanstaande zondag in het Huis de Poort in Schiedam. In een kleine kerk, een kleine bezetting, alleen maar solo vioolmuziek. Waaronder waarschijnlijk dit, een stuk van Johann Josef Wielsemer. Andere mooie muziek ook nog trouwens, het album van de week, waar we de hele week natuurlijk in Podium al dagelijks wat van draaien. En dit is toch wel heel bijzonder. Het Fagotconcert van Antonio Vivaldi. Vandaag het derde deel, het Allegro. Je hoort fagotist Sophie Dervaux.

Fagottist Sophie Dervaux die speelt hier het Fagotconcert van Antonio Vivaldi. Het eerste deel, het Allegro. En dat is het album van de week in Podium. En ik wil je even een nieuwe plaat laten horen. The Source van pianist Justus Eichhorn. En daar een track uit. Het album komt volgende week uit. En is een eerbetoon aan de muzikale geschiedenis van zijn geboortestad. Van Justus Eichhorn dus. En die geboortestad is Weimar. Nou, nogal een rijke geschiedenis. De release is voorzien van toelichtingen van de 16-jarige artiest zelf. Laat dat even indalen. 16 jaar oud is deze pianist. Eichhorns zorgvuldig samengestelde album bevat werken van componisten die nauw met Weimar zijn verbonden. Variërend van Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Liszt tot Richard Strauss en Hindemith. En dit, wat ik een hele opvallende keuze vind. Want deze componist, Carl Czerny, die staat vooral bekend om zijn techniek-etudes voor pianoleerlingen. Maar ja, als je dit hoort, dan weet je wel vrij zeker, dit heeft die Justus Eichhorn totaal uitgespeeld.

die kan het wel. Die kunst der vingervaardigheid, Justus Eichhorn, pianist, 16 jaar oud, dames en heren. Zijn nieuwe album komt volgende week uit. En dit was muziek van Carl Czerny. Straks in het volgende uur nog veel meer muziek, niet van Carl Czerny, maar wel van Arthur Foote en zijn cellowerken. En we gaan luisteren naar een bijzonder eerbetoon aan de dirigent Kirill Pietrenko. Dat en meer. Je luistert naar Podium, dit is NPO Klassiek, blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat is iets dat je beleeft.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenen.
3: Verplaats je in de positie van een ander. En daar is literatuur natuurlijk is een manier om je echt zelf ook in een andere wereld te begeven.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het een verwennerij, mensen. Echt.
1: Deze week is mijn gast theatermaker Saman Amini.
0: Panorama Zondag. Zondagavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend, moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
8: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
7: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's Schilderijen van een tentoonstelling en het Vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi-Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het gaat over plannen om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat die nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij die woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. zelf heeft een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de Europese Unie. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van der Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld is met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. De opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten niet zo ver komen en stapten op. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. En Riek Mas blijft de leider in het klassement. Het weer in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Tot een halve eeuw geleden was de rol van de vrouw nog vanzelfsprekend. Moeder zijn. Maar wat als je niet aan die verwachtingen wilde voldoen?
6: Een vrouw in die tijd had geen keuze. Je werd huisvrouw en moeder en daar werd je gelukkig van.
5: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Camiel Janssen.
9: Goedenavond, welkom bij Podium. Fijn dat je nog luistert. In het vorige uur had ik Steef de Jong, de operetteregisseur, aan de lijn. En die kwam praten over zijn nieuwe punk-operette op muziek van Jacques Offenbach. Toch een soort voorloper van de punk. En toen ik hem vroeg waarom dat is, zei hij dit.
10: Ja, hij deed op zijn manier anders. Hij schopte tegen de heilige huisjes aan van de opera van toen. Hij zorgde ervoor dat er muziektheater kwam waar niet alleen maar operazangers in zaten. Hij gooide de kan-kan erbij. Courtisanes deden mee. Dus wat dat betreft was echt een soort anarchistisch theater bracht hij.
9: Wil je nou echt een anarchistisch punk-operette meemaken? Vanavond in Haarlem gaat deze nieuwe opera in première en dat heet Tulip Town. En dan nu muziek, cello-muziek. Arthur Foote, The Complete Cello Works. Cellist Julian Schwartz die heeft namelijk een baanbrekend debuutalbum waarop alle werken voor cello van de Amerikaan Arthur Foote te horen zijn. En hij heeft ook een primeur. Hij heeft namelijk ruim een eeuw later de eerste opname van Foote's cello-concert opgenomen. Wie was die Foote? Arthur Foote wordt beschouwd als het eerste Amerikaanse talent van eigen bodem tegen het einde van de 19e eeuw. En zijn werk wordt zelden uitgevoerd. Het is zo'n typische vervloekte kunstenaar. Maar hij schreef een schat aan cello-muziek. En je hoort die muziek dus nu door cellist Julian Schwartz, pianist Marika Bournaki en begeleid door het Buffalo Symphony Orchestra onder leiding van Gerard Schwartz.

Muziek voor cello en piano van de Amerikaanse componist Arthur Foote. Hier uitgevoerd door Julian Schwartz op cello en Marika Bournacki op piano. Ja, en dat orkest wat ik net zo vrolijk aankondigde, het Buffalo Philharmonic Orchestra, dat hoor je op de rest van dit album. Een originele oproep van het Operahuis in het Franse Montpellier. Om de productie duurzamer te maken, zamelt het gezelschap oude skikleding in voor een nieuwe productie die eind december in première gaat. En laat me raden, dat heb je vast nog op zolder liggen. Skijassen en broeken, skipakken, helmen, brillen, skistokken, chapka-mutsen, kleurrijke donsjacks en moonboots. Je kan het zo gek niet bedenken. Vooral al die uitgesproken kleuren en grafische patroontjes uit de jaren 80 en 90, die willen ze hebben. Nou, je weet wel hoe het eruit ziet. Het is kledingstijl die meteen een goede sfeer neerzet. De voorstelling die speelt zich af in de Alpen. Nou, dat ligt in de lijn der verwachting. En in de opera staat onder andere de gevolgen van klimaatverandering centraal. Het heet Le baiser de la fée, in het Nederlands De kus van de fée. En het is een opera van de Oekraïense componist Theodore Akimenko. En die man die schreef ook dit.

0: De Nocturne in D van Theodora Akimenko, gespeeld door het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Dalia Staszewska. Ja, en dan heb ik nog een klein nieuwtje voor je. Ik wil je even wat laten horen hier.
1: Today we are going through a difficult world. For me, especially as a Russian-born artist, it's really completely shocking. All these wars are going, particularly now in Ukraine, where people still trying to live their life while protecting and defending their sovereignty and their future. And that's why I just wanted to give some sign from my side, and that's why I made a decision to donate the money to different organizations which are supporting Ukraine, particularly in helping the children who lost their families during the war, and also to some organizations who are trying to restore the cultural side of Ukraine destroyed by the war. And I think this is what is desperately needed right now. And for this opportunity, I want to thank you very much. Thank you very much.
0: Ja, waar luisteren we nou naar? Je hoort hier een kort fragment uit de documentaire For the Music over Kirill Pietrenko, de chef van de Berliner Philharmoniker. Deze dirigent dus. Ja, deze documentaire over de in Rusland geboren dirigent, die kwam vorige week uit op YouTube. En dat is best bijzonder, want Kirill Pietrenko is vaak zelf niet aan het woord. En zet zichzelf liever ook niet in de spotlight. Je hoort hem dus hier praten. En ook niet in die 45 minuten durende documentaire trouwens. Daar praten alleen maar mensen over Kirill Pietrenko. Niet te verwarren trouwens met Vasily Pietrenko. Geen familie. De film die volgt de chef-dirigent van de Berliner Philharmoniker van zijn jeugd en studietijd in Oostenrijk tot aan de internationale wereldtop waar hij zich nu bevindt. In de film zie je hoe Kirill Pietrenko aankondigt dat hij het volledige prijzengeld van een onderscheiding die hij krijgt doneert aan de organisaties die Oekraïne ondersteunen. En dat gaat om 1 miljoen Deense kronen, omgerekend 130.000 euro. Deze documentaire is te zien op YouTube en via onze website nploklassiek.nl/podium. Ja, en dit kunnen we natuurlijk niet brengen zonder ook nog even te gaan luisteren naar The Man Himself. Hier is Kirill Pietrenko, die de Berliner Philharmoniker door Beethoven 7 dirigeert.

0: Het is een hit en dat is het niet zonder reden. Het tweede deel uit de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven bekende een prachtige melodie, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko. En over hem is dus net een documentaire verschenen die te zien is op npoklassiek.nl/podium. 45 minuten duiken we in het leven en de geest van die Kirill Petrenko, zonder dat hij zelf aan het woord komt. We gaan naar de ANWB met Erik Evengoed. Erik, hoe is het daar op de weg?
1: Ja, het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons. Wat nog wel opvalt is onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg nog 12 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Leenderheide en Leende gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, met de vertraging ook nog een kwartier. Maar nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft, daar gebeurde zojuist nog een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging bijna een half uur. Het is beter en verstandiger om te rijden via de A13.
2: Podium op NPO Klassiek.
1: Kwartier oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Leenderheide en Leende gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, met de vertraging ook nog een kwartier. Maar nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft, daar gebeurde zojuist nog een ongeluk. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging bijna een half uur. Het is beter en verstandiger om te rijden via de A13.
2: Podium op NPO Klassiek. Met Camille.

Muziek van Georg Philipp Telemann, uitgevoerd door het ensemble Barocken. Ja, nu dan, zoals beloofd, nog wat mooie muziek van het nieuwe album van de violist Maria Dueñas. In een bijzondere bewerking voor het orkest van de Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel. Dit is La Fille aux cheveux de lin van Claude Debussy.

Violiste Maria Dueñas, die speelt hier een stuk van Claude Debussy, La Fille aux Cheveux de Lin. Begeleid door het orkest Simon Bolivar, onder leiding van de Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel. Ja, en net hadden we het even over de aanstaande première van niet één, maar twee opera's bij Dutch National Opera in Amsterdam, morgenavond. Ja, hoe werkt dat? Twee opera's in één voorstelling? Nou, je hebt twee korte, kleine Italiaanse opera's die eigenlijk altijd samen als dubbel bill achter elkaar uitgevoerd worden. Twee Italiaanse klassiekers over liefde en over jaloezie en ontrouw en al die bekende thema's. En net hoorde je Pagliacci van Ruggero Leoncavallo, in het Nederlands De Clown. En dan moeten we natuurlijk ook iets draaien uit die andere opera, in het Nederlands Boerse Ridderlijkheid, Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni. En als je podium deze week al eerder luisteren, ten eerste, wat leuk. En ten tweede, jij weet al wie dit zingt.

Julia Varadi, die sopraan, die zingt hier een aria uit Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni, begeleid door het National Symphony Orchestra of Washington, onder leiding van Gian Andrea Cavazzeni. Ja, en die sopraan, Julia Varadi, afgelopen dinsdag werd zij 85 jaar en daarom draaien wij de hele week al een paar van haar mooiste platen in Podiums Gouden Opname. Je hoort Varadi hier als de gekwelde Santuzza in de opera Cavalleria Rusticana dus, die morgen trouwens in première gaat bij DNO in Amsterdam. Het is deze rol van Santuzza, die was haar op het lijf geschreven, zeker in die gloriejaren van haar carrière. Varadi gold eind jaren 70 als een enorme belofte. Tal van liefhebbers en critici die zagen haar als een waardig opvolger van Maria Callas. Als prima donna assoluta, de ongekroonde koningin van het operatoneel. Dat zou ze kunnen worden, maar Varadi die werd nooit echt een diva. Ze gaf gastoptredens op alle belangrijke podia ter wereld, maar ze bleef vooral trouw aan de operahuizen waar ze werkte in Duitsland. En daardoor bleef ze een beetje in de schaduw. Maar deze opname van Cavalleria Rusticana, 1977, het sterfjaar van Maria Callas trouwens, die maakt duidelijk dat Varadi een sopraan was van het allerhoogste kaliber. Haar vertolking van Santuzza die geldt nog altijd als een van de beste ooit. En haar tegenspelers passen ook bij dat kaliber. Hier hoor je Varadi in duet met bariton Piero Cappuccilli en die tenor die zo beroemd is dat hij zelfs in de Donald Duck terechtkwam, Luciano Pavarotti.

natura!

drie echte opera powerhouses bij elkaar. Luciano Pavarotti, Piero Cappuccilli en Julia Varadi, die deze week in onze gouden opname centraal staat. Iets anders wat centraal staat is straks het avondconcert. We gaan live naar het Festival Oude Muziek in Utrecht, naar het ensemble Anocte Temporis onder leiding van Reinhard van Mechelen. Zij gaan een opera doen van Marin Marais om 8:00. En zometeen Opium met mijn collega Shula Tas. Je luistert naar NPO Klassiek. Dit is Podium. Mijn naam is Camille. Bedankt voor het luisteren en blijf bij ons.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert komt vanavond live vanaf het Festival Oude Muziek Utrecht. Daar komt de vergeten opera Alcide opnieuw tot leven. Waan je aan het Franse Hof in de 17e eeuw. Met levendige dansen, spannende recitatieven en zelfs een reis naar de onderwereld. Luister live mee naar Barok Muziektheater ten Top. Straks om 8 uur in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de Veiligheidsdienst, SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. De president Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt begin deze week blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
2: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
1: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is kritisch over die plannen. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Shula Das.
9: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse portie kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Met vanavond een concerttip van een jong pianotalent, een weekendtip uit Limburg, een bijna vergeten Italiaanse zanger en muziek van onder meer Manuel de Falla en Antonin Dvorak. En met mijn gast vanavond bespreek ik haar voorstelling over een onderwerp waar niemand over wil praten en waar niemand naar wil luisteren. Scenario-schrijver Nina van Tongeren schreef in navolging van Giselle Pellicot een zinderende monoloog en legt zo de schaamte over misbruik terug waar die hoort, bij de dader. Maar ja, hoe verpak je zoiets als je wil dat er ook mensen op afkomen? Nou, bijvoorbeeld door een onschuldige titel aan te geven. Vandaar dat de voorstelling Tackle heet. Ik bespreek het zo meteen met haar en ondertussen blijven we nog even in het hondenthema. Hier is Frank Braley met het lied Walking the Dog van George Gershwin.

0: Dat was het nummer Walking the Dog van George Gershwin, gespeeld door Frank Braley op de piano. Hoe vertel je een heel vies, stom verhaal waar niemand naar wil luisteren? Dat is de vraag die mijn gast, scenario-schrijver Nina van Tongeren, zichzelf heeft moeten stellen toen ze begon aan de voorstelling Tackle. Een stuk met een titel als een stukje kaas om het medicijn heen dat de hond moet doorslikken. Tackle is een voorstelling over een woord dat we niet kunnen gebruiken omdat er anders geen publiek komt. Maar als jullie wegkijken, dan blijf ik alleen achter. Dus we bleven en we keken en we luisterden. Niet omdat het zielig is, maar omdat het ons allemaal aangaat. Welkom, Nina van Tongeren.
1: Dank je.
0: De voorstelling is een monoloog, gespeeld door actrice Yatou Sambunu. En het decor bestaat uit een enorme maquette van een hele grote, dikke, harige buik.
1: Klopt.
0: Hoe zijn jullie daarop gekomen?
1: Ja, daar ben ik niet op gekomen. Daar is vormgever Maartje Prins op gekomen. Wat wel grappig was, die genomineerd is ook voor het ontwerp, omdat ze fantastisch is. Wat leuk was, is dat ik eigenlijk met mijn eerste versie al bij Maartje aankwam. En we toen een afspraak gemaakt hadden die eigenlijk ging over, wil jij überhaupt met mij werken hier aan? Dus ik dacht, we gaan een
0: verkennend gesprek.
1: Goed koffiegesprek hebben. En in plaats daarvan kwam zij aan met een plastic zak waar een manquette in zat van deze buik. En die gooide ze op tafel en zei, of ergens in echt zin 4 van het stuk wordt gezegd, bijna even vies als een 62-jarige harige mannenbuik die tegen je 11-jarige wang wordt aangedrukt. En zij zei eigenlijk, ja, nadat die zin kon ik eigenlijk niks meer lezen zonder alleen maar dat te zien.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dit het decor is. En ik heb haar groot gelijk gegeven. Want het is, nou ja, wat je al zegt, de voorstelling gaat over hoe kun je hierover praten. Wat dat betekent is dat het een voorstelling is die heel veel rekening houdt met het publiek. Dus Jatu, die het speelt, is de hele tijd bezig met checken, gaat het nog oké met jullie? Mag ik dit wel zeggen? Ga ik nu te ver? En wat Maartje eigenlijk heeft gedaan, en die twee dingen vullen elkaar, ja, als ik het over mijn eigen voorstelling mag zeggen, grandioos aan. Omdat er dus de hele tegelijkertijd de erkenning is en de confrontering met hoe erg het ook eigenlijk wel is.
0: Ja, ja, je kunt er echt niet omheen.
1: Je kunt er niet omheen.
0: Nee, ja, nee. Ik vind het een geniale ingreep. Dus complimenten daarvoor. Hoe ben je begonnen met dit verhaal op te schrijven? Hoe begin je aan zoiets?
1: Ik ben begonnen met een heel ander verhaal. Of ik wilde al heel lang iets maken over dit onderwerp. En hoe je dat dan doet is lastig. En ik heb eigenlijk een heel ander stuk geschreven. Waar ik helemaal niet blij mee was. En dat was een heel gesloten, klassieke, well-made play met een paar personages die met elkaar gingen praten in een afgesloten ruimte, zeg maar. Met een lekkere vierde wand ervoor. En dat voelde niet goed, omdat het niet eerlijk voelde.
0: En wat was er niet eerlijk aan?
1: Ja, nou ja, ten eerste heb ik mijn hele eigen ervaring met dit onderwerp daar helemaal buiten gehouden. Dat voelde niet eerlijk. En het voelde te, ja, een klassieke dramaturgie is chronologisch, is gesloten, heeft een climax en een einde. En aan het einde komt er iets goed. En dat is allemaal niet van toepassing op dit onderwerp.
0: Hmm.
1: En wat er eigenlijk toen gebeurde is dat ik een gesprek had met Paulien Geerlings, de dramaturg en co-regisseur van de voorstelling. En die, had een breakdown. En zei, ja, maar ik kan dit toch niet schrijven, want niemand wil het horen. En toen zei zij, oké, dan ga je een stuk schrijven over wat je moet doen als niemand je wil horen.
0: Hmm.
1: En dat is de ingang geworden van het stuk. Wat kun je doen?
0: Ja.
1: En eigenlijk heb ik toen in een weekend, en daarna nog natuurlijk 100 versies, maar ja, dat eruit geschreven in een soort enorme stroom.
0: Mm.
1: Wat kun je doen? Oké, dit. En zo heb ik het geschreven.
0: Ja, wat zijn dat dan voor dingen? Hoe heb je het nou behapbaar gemaakt? Wat zijn dan de elementen waardoor je dacht, dit is wel eerlijk? Dit werkt.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat dus te maken heeft met dat ik het helemaal op het publiek ben gaan richten. Omdat ik er eigenlijk achter kwam, of jij zegt net inderdaad, dat klopt ook in navolging van Gisèle Pelicot, die een enorme held is, moet de schaamte terug bij de dader. Maar ik vind eigenlijk dat de schaamte ook bij de omstander hoort te liggen. Omdat we dat allemaal zijn. Dus de dader is ergens ook makkelijk. Want er zijn een paar dan monsters die gewoon verschrikkelijk zijn. En daar kan de rest van de wereld niks aan doen. Maar daarmee kun je jezelf ook heel makkelijk vrijwaren van enige verantwoordelijkheid. En ik denk dat als het om kindermisbruik gaat, dat we daar allemaal een rol in spelen. Omdat we wegkijken, omdat we niet willen weten dat het bestaat. Omdat we het mooier proberen te maken in ons hoofd. En toen dacht ik, nou ja, mijn publiek is dus eigenlijk de omstander waarschijnlijk. Mm. Of misschien zitten er een paar daders en slachtoffers in, maar het grotendeel gaat altijd de omstander zijn. Hoe bespreek ik met die omstander wat zij kunnen doen? En dat begon bij mij bij wat het slachtoffer kan doen, omdat ze daarin eigenlijk steeds aanloopt tegen iedereen die er geen zin in heeft. Waardoor ze alleen achterblijft.
0: Mm.
1: En vanuit daar gaat ze eigenlijk met het publiek onderzoeken, wat zouden jullie wel kunnen doen om mij te helpen en om mijn positie in het nu minder moeilijk te maken? Kijk, dat misbruik is natuurlijk gebeurd, dat is verschrikkelijk. Maar je bestaat daarna nog steeds als mens en je groeit en je wordt een vrouw. En dan leef je nog steeds in een wereld die niet zoveel zin heeft in dat jij pijn hebt hierover.
0: Ja, dat je het erover hebt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, het is kindermisbruik. Het is een ongemakkelijk onderwerp.
1: Ja.
0: Dat noem je zelf ook. Ik vind het zelf ook ongemakkelijk om daar vragen over te stellen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dat is omdat het natuurlijk, het is heel gevoelig. Het voelt als een hele gevoelige knop waar ik misschien wel ergens iets verkeerds in druk. En ik denk dat dat ook misschien wel onderdeel is van waarom mensen er niet makkelijk over praten. Wat kunnen mensen wel doen? Hoe kunnen mensen er wel over praten?
1: Nou ja, wat het stuk eigenlijk waar het deels over gaat, is dat ik denk dat wat je vooral kunt doen is erbij blijven. En niet wegkijken, niet weggaan. En daar zijn een paar dingen in het stuk die daarover gaan. Er is een tackle die op het juiste moment eigenlijk alleen maar het personage troost door op haar schoot te gaan liggen.
0: Mm-hmm.
1: Er is een personage dat heet de vrouw van actie. Dat staat voor iemand die eigenlijk steeds beslist, oké, ik weet niet per se wat ik moet doen, maar ik ga het wel aan. En een van de belangrijkste momenten in het stuk voor mij is dat het personage, ze herinnert zich dat ze ooit op het forum van de kindertelefoon heeft geschreven over wat er met haar gebeurd is. Maar ze heeft die reacties daarop nooit meer durfd te bekijken, want daar was ze te bang voor. En toen in haar volwassen leven is ze teruggegaan naar die pagina. En daar zag ze eigenlijk dat die kinderen allemaal heel goed kunnen reageren hierop. Die zeggen allemaal wat een smeerlap, rennen, verschrikkelijk. Dat had hij nooit mogen doen. Niemand mag jou aanraken als je dat niet fijn vindt. En nou ja, de mooiste vind ik, ik vind het super erg voor je. Ik hoop dat het allemaal weer goed komt. En eigenlijk is de conclusie in de voorstelling een beetje, we maken het allemaal heel moeilijk omdat we het ongemakkelijk vinden. Maar eigenlijk is dat het enige wat je hoeft te zeggen. We hebben ook aanzichtkaarten gemaakt die gratis verkrijgbaar zijn na de voorstelling, waar dat op staat. Omdat ik hoop, niet alleen in deze situatie, maar in elke situatie die ongemakkelijk is en waarin je misschien niet zo goed weet wat je moet zeggen, dat je gewoon zo'n kaart aan iemand kunt geven. Omdat dat soms ook al wel gewoon genoeg is.
0: Ja. Het personage zegt ook op een gegeven moment over deze omstanders dat er moeten mensen zeggen, want ze gaat graven in de geschiedenis.
1: Ja.
0: En ze twijfelt ook aan of het wel echt is gebeurd. En blijkt een hele hoop bewijs te liggen.
1: Ja.
0: Dat er moeten mensen zijn geweest die het hebben gezien.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daar tegenaan dat bestaat?
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk bijna altijd aan de hand is. Dat bedoel ik ook met dat ik zeg, ik denk dat we allemaal omstanders zijn en dat niet willen erkennen van onszelf. Mm-hmm. Omdat dat is natuurlijk niet een leuke manier om naar jezelf te kijken. Ik denk als iets zo erg en naar is als kindermisbruik, dat we het soms zo graag niet willen zien dat we het wegpoetsen in ons hoofd. En ik leg die neiging vaak een soort gesimplificeerd uit als dat, ik bijvoorbeeld ook wel eens op de fiets ergens langs ben gevind, heb ik mijn oortjes in en dan zie ik een stel wat aan het ruzien is en dan zie ik wel dat die man die vrouw net iets te hard beetpakt, maar dan zie ik net niet genoeg.
0: Ja.
1: Waardoor ik kan denken, Misschien is het eigenlijk niet zo erg. Of heb ik het verzonnen en ik ga nu gewoon doorfietsen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we die neiging, als we eerlijk zijn, naar onszelf allemaal herkennen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat is wat hier gebeurt. Het is namelijk ook heftig, want als je iets ziet, moet je gaan handelen. En dan moet je iets erkennen over de wereld wat je niet wil weten. Namelijk dat er gewoon heel veel verschrikkelijke dingen bestaan en gebeuren.
0: En ook onder je neus
1: gebeuren. Ja. En dat, ik denk ook dat het te maken heeft met onszelf. Weer wat ik net al zei, jezelf vrijwaren van verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk heel fijn als dingen kausaal zijn. En gewoon lekker de schuld van het slachtoffer, bijvoorbeeld. Dus het zijn ook een beetje dingen als... weet ik niet, ik zou nooit zo'n kort rokje dragen. Ik hou mijn drankje altijd in de gaten op een feestje. Ik zou altijd op mijn kind letten in de speeltuin. Maar dingen kunnen gewoon gebeuren en daar kun je gewoon bij staan.
0: Ja.
1: En dat kan op een manier waar je helemaal geen controle over hebt. En ik denk dat we dat als mens heel heftig vinden.
0: Ja.
1: Dus het liever niet willen weten.
0: Ja. Toegeven dat zulke dingen gebeuren is eng.
1: Ja.
0: Het personage zegt ook, toegeven dat je verkracht wordt is eng.
1: Is eng, ja.
0: Tegelijkertijd zegt ze ook, en altijd als ik iets vertel, dan noemt iemand mij een held.
1: Ja.
0: En daar lijkt ze niet blij mee
1: te
0: zijn.
1: Nee, daar is ze niet zo blij mee.
0: Nee.
1: Nee, waar dat eigenlijk over gaat, is dat ik denk dat je als slachtoffer... Nou ja, dat het best wel moeilijk is om als slachtoffer een meervoudig mens te mogen zijn.
0: Hmm.
1: Dat je heel snel of een zielig vogeltje bent waar nooit meer iets van gaat worden. Of een held. En als je een held bent, dan betekent dat... is ook waarom ik niet zo hou van de term survivor, die de afgelopen jaren meer in trek is. Omdat het een soort suggereert dat je er al klaar mee bent.
0: Yeah.
1: En dat je er helemaal overheen bent en dat je er geen last meer van hebt. Terwijl... je kunt dit in principe niet surviven, want als dit met je gebeurd is, gaat dit de rest van je leven met je mee.
0: Ja.
1: En als zij zegt, ik wil geen held genoemd worden, dan gaat dat eigenlijk daarover.
0: Ja.
1: Want ze is en slachtoffer en held en...
0: Dus held is eigenlijk een te nauwe benaming
1: te
0: nauw voor zoiets.
1: Ja, precies.
0: Want ik zou ook denken, het is, als het zo eng is om te bespreken, dan is het natuurlijk ook onwijs dapper om het te doen, om het wel te bespreken.
1: Ja, maar het is ook de enige keuze. Dus ik
0: weet, hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik weet niet eens of het dapper is in de zin van... even een voorbeeld. Manon Uphoff heeft een supermooi boek geschreven...
0: Val is als vliegen,
1: ja. Over dit onderwerp. En dat begint zij eigenlijk... en dat, daar kan ik me ontzettend in vinden... met een hoofdstuk waarin ze zegt... ja, ik kon niet meer schrijven, ik functioneerde helemaal niet meer. En het komt omdat het verhaal er gewoon uit moet... En ik denk wel degelijk dat dat waar is bij dit onderwerp. Als er iets is wat je zo gedefinieerd heeft, dan is je enige... Ja, je hebt twee keuzes. Het is verdwijnen, verpieteren of vertellen.
0: Hmm.
1: En wat misschien dapper is, is niet stoppen met praten. Maar gaan praten is een noodzaak. En is overleven. En is blijven bestaan. Ja.
0: En nu staat er dus... avond na avond wordt dit verhaal in voor volle zalen gespeeld. Ja, dat is nou het toppunt van dapper, zou ik willen zeggen. Hoe hoop jij dat mensen weglopen uit zo'n voorstelling? Deze specifieke voorstelling.
1: Ik hoop... wat ik net zei over die vrouw van actie. Ik heb na de eerste lezing een mailtje gekregen van iemand dat ik heel mooi vond. Die zei... oh, ik heb ook zo vaak dat ik niet weet wat ik moet doen. En volgende keer ga ik denken, wat zou de vrouw van actie doen?
0: Oh.
1: Ik zou het echt te gek vinden. We hebben ook vrouw van actie merchandise. Want dat hebben we ook gemaakt eigenlijk naar aanleiding van die opmerking. Omdat ik dacht, trek je vrouw van actie shirt aan en ga het verdienen.
0: Ja, ik dacht net, ik ga een tackle zijn in het vervolg. Ik ga gewoon op
1: iemand
0: schoot liggen.
1: Wees een vrouw van
0: te troosten.
1: Actie. Ja. Wees een van die dingen. Ja.
0: Tackle. Geschreven door Nina van Tongeren en gespeeld door actrice Yatou Sumbunu... is op 9 en 10 september te zien in Theater Bellevue... in het kader van het theaterfestival. En wat ook wel heel leuk is dat Yatou genomineerd is voor een Theodor... voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een dragende rol. Dus allerlei redenen om te gaan kijken.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Nina van Tongeren.
1: We gaan ook nog op tour, trouwens.
0: Oh, jullie gaan ook nog op tour. Wanneer gaan jullie op tour?
1: Vanaf januari door het hele land. Dus dat is ook nog goed om te weten, mocht je het theaterfestival niet redden.
0: Kijk, dankjewel.

Dat was het tweede deel uit de vierde symfonie van Antonin Dvorak. Je hoorde het London Symphony Orchestra onder leiding van István Kertész. Volgende week donderdag, op 10 september, viert Virtuoos het talenttraject van Avrotros Klassiek, de verschijning van het 25ste debuutalbum van een jonge artiest. En om dat te vieren is er een speciale uitzending van de klassieken vanaf de Heuvellaan in Hilversum. Er komen oude talenten langs en er is veel live muziek. En extra leuk, jij kan die uitzending bijwonen. Meld je aan via avrotros.nl/virtuoos25 en dan hoor je ook het 25ste talent spelen. En dat is de 18-jarige pianist Ivan Petrenko. Dit is zijn uitvoering van de 15e prelude van Dmitri Shostakovich. En deze uitvoering staat ook op de allernieuwste Virtuoos-cd.

0: Opium. Met Shula Das. Op NPO Klassiek.
1: Het is vrijdagavond, even over 19:30. Dus tijd voor de weekendtip van een van onze culturele ambassadeurs die over het land verspreid zijn. En we reizen af naar het zuiden, want Limburg is dit keer aan de beurt. In Maastricht zit Jolien Linse van Omroep L1 voor ons klaar. Jolien, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat wil je tippen deze week?
2: Ja, je zegt ik ben in Maastricht. Het klopt ook, maar ik ben eigenlijk bijna non-stop in Heerlen deze dagen. Want daar is theaterfestival Cultura Nova aan de gang. Een internationaal theaterfestival. Dit is de 35e editie, dus bestaat al best lang. 10 dagen lang theater uiteraard, maar ook muziek, beeldende kunst, dans op allerlei locaties. Dus ook veel buiten theater, ook veel in de buitenlucht. Het is vorige week vrijdag begonnen, dus komend weekend gaat het nog door. En dan is het weer gedaan. En er is nog van allerlei moois te zien dit weekend.
1: Ja, wat kan je twee producties eruit lichten? Waar moeten mensen echt naartoe?
2: Nou, Opera Compact, dat is een Limburgse operagezelschap. Die brengen Carmen op hun manier. Ze doen het altijd net even anders. Het is een klein gezelschap. Hun missie is om opera dicht bij de mensen te brengen. Dus om het heel laagdrempelig te presenteren. En daarom kiezen ze vaak voor verrassende locaties. Dit keer een manege. In de bak vol zand, zal ik maar zeggen, waar normaal paarden huppelen. Daar wordt er gespeeld en gezongen. En daar zit het publiek ook op tribunes. Dus dat is een bijzondere productie. Ook omdat de regie is gedaan door Eva Kusters. Zij is theaterregisseur, ze is nog jong. En zij heeft hiermee haar eerste opera geregisseerd. Hmm. En zij kiest voor een hele duidelijke interpretatie van het wereldberoemde verhaal, uiteraard. Zij zegt, dit is gewoon femicide. Vandaag de dag noemen wij dit femicide, vrouwenmoord. De moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Dit heeft niks te maken met een
1: liefdesverhaal,
2: precies. Nee. Dus dat is één tip. En dan heb ik nog een andere.
1: Gezien deze Carmen, even voordat we naar de volgende gaan?
2: Ja, ja.
1: Ja, wat vond je
2: absoluut
1: ervan?
2: Ik was erbij. Ik was bij de première en het was best spannend, want er waren nog wat technische uitdagingen, maar uiteindelijk gingen ze van start. En toen viel het allemaal heel mooi in elkaar. En het was volle maan. En de ganzen vlogen over. En dan
1: en
2: is het gewoon
1: dus in
2: magie.
1: Ja, jullie zaten
2: precies
1: dus in die zandbak. En dat heeft met het verhaal natuurlijk ook wel iets van doen.
2: Totaal, ja. Dus de prachtige muziek en alle elementen die dan meewerken. Dus dat voegt echt wel iets toe natuurlijk. Ja. Het is een risico, hè. Het kan ook regenen. Ja. Maar dit ging heel goed. En mijn andere tip is een tentoonstelling met werk van André Joosten. En hij is bij het grote publiek misschien niet zo bekend, maar hij was echt een heel gerenommeerd decorontwerper in het theater. Werkte bijvoorbeeld voor het Nationaal Toneel, Toneelgroep De Appel, noem maar op. Meer dan 250 producties heeft hij gedaan in zijn leven. Hij was enorm productief. Het was een man die eigenlijk alleen maar werkte, leefde voor zijn werk. Van verder een privéleven was niet echt sprake. Maar toch eigenlijk wilde hij en was hij in het diepst van zijn ziel een schilder, een autonoom schilder. En hij is op een gegeven moment teruggekomen naar Limburg, een aantal jaren geleden. 10 jaar geleden, denk ik. En daar is hij vooral gaan schilderen, totdat hij in 2024 plots overleed. Hij was toen 69 jaar. En nu is zijn schilderijen voor het eerst te zien. Die worden getoond. Vrienden van hem waren bij de opening afgelopen weekend. Gijs Scholten van Aschat, bekend acteur natuurlijk, gaf een prachtige speech. En eigenlijk, je moet het werk gewoon zelf gaan bekijken.
1: Waar kan je dat zien? Het werk van André
2: Dat
1: Joosten?
2: Kun je gaan zien in Sjunk in Heerlen. Ja, een soort cultuurcentrum ook. Daar zit ook een bibliotheek en daar is ook een expositieruimte.
1: Nou, het klinkt heel erg interessant allebei. Jolien Linse, dank je wel. Voor meer informatie over Cultura Nova kun je gaan naar culturanova.nl.

0: Katana Twins speelden Le Tombeau de Claude Debussy, het muzikale monument dat Manuel de Falla oprichtte voor zijn collega-componist. En daarvoor blies Kalafax een arrangement van het laatste deel uit de vierde symfonie van Johann Wilhelm Wilms.
1: Bijna vergeten.
0: Als klein jongetje stotterde de Italiaanse zanger en acteur Nicola Ariano. Hij hoefde op weinig liefde en begrip van zijn familie en omgeving te rekenen. Hij werd zelfs zo erg gepest dat Ariano vanuit het zuiden vluchtte naar Turijn, waar hij liefdevol werd opgevangen door een nieuw gezin. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw scoorde hij diverse hitjes, maar daarna trok hij zich terug. Tot hij in 2005 zich weer vertoonde op het populaire muziekfestival van Sanremo, waar hij de prijs van de jury won met dit lied.

Dat was Colpevole, het lied waarmee de bijna vergeten zanger Nicola Ariano in 2005 zijn comeback maakte op het muziekfestival van Sanremo. En 5 jaar later zou hij overlijden. Dit was de laatste Opium van deze week. Annemieke is er maandag weer. En mij hoor je volgende week weer op donderdag en vrijdag. En ik wens je voor nu een heel fijn weekend. En heel veel plezier zometeen met Ab Nieuwdorp na 8 uur. Want hij doet weer verslag van het Festival Oude Muziek. En wij gaan er hieruit met muziek van Reinaldo Haan.

0: NPO Klassiek. Avro Tros. Live vanaf Festival Oude Muziek Utrecht. Het zomeravondconcert. Met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goede avond. Wederom vanuit de grote zaal van Tivoli Vredenburg op dag 8 alweer van het Festival Oude Muziek. En vanavond krijgen we iets wat je bepaald niet iedere dag hoort. Een vrijwel vergeten Franse opera uit 1693. Alcide ou le triomphe de Hercule van Marin Marin en Louis Lully. Dat is de oudste zoon van Jean-Baptiste Lully. Alcide is een andere naam voor Hercules, maar vergeet voor vanavond even de onoverwinnelijke held uit de mythologie. Hier in deze opera is Hercules vooral een man die hopeloos verstrikt raakt in de liefde. Hercules heeft het rijk van koning Eurytus veroverd, wordt verliefd op diens dochter Iol. Alleen Iol houdt van Philoctet, een vriend van Hercules. En er is nog een probleem, Hercules zelf is al getrouwd met Dejanire. Liefde, jaloezie, tovenarij en noodlot. Precies het materiaal waarmee je de Franse tragedie lyriek lekker kon uitpakken. Indringende recitatieven, koren, dansen en grote orkestrale scènes. Wie wat precies componeerde weten we niet meer. De opera verscheen oorspronkelijk onder de namen van Louis Lully en Marin Marin. En vanavond horen we de herwerkte versie uit 1705 die Marin zelf dirigeerde en compacter maakte. Die versie is onlangs uit verschillende historische bronnen opnieuw gereconstrueerd. En degene die dit werk al bijna 20 jaar met zich meedraagt is Reinoud van Mechelen. Hij dirigeert zijn eigen ensemble, Anocte Temporis, een naam die letterlijk zoiets als betekent als uit de nacht van de tijd. En toepasselijker kan het vanavond bijna niet. Een opera die eeuwenlang vrijwel uit beeld was, wordt hier opnieuw aan het licht gebracht. Van Mechelen zingt bovendien zelf de titelrol van Alcide, oorspronkelijk geschreven voor de typisch Franse hoge tenorstem, de haute contre. Verder horen we Gwendoline Bondeel als Iol, Isabelle Druyer als Dejanire, Philippe Estreff als Philoctet en Sterre de Cru als de tovenares Testitis. Samen met het Cœur de Chambre de Namur. We horen eerst de eerste drie bedrijven. Daarna is er een pauze en in de pauze hoort u ook het gesprek dat ik eerder had vanavond met Reinoud van Mechelen. We gaan luisteren. Terwijl het licht wordt gedimd zeg ik dat naar Alcide, Anocte Temporis en het Cœur de Chambre de Namur, het kamerkoor uit Namen, met daarbij natuurlijk de solisten. En die komen nu heel rustig op van beide zijden aan het grote podium. Het kamerkoor van Namen, Cœur de Chambre de Namur en daarachter zo meteen de solisten. Die gaan voor op het podium staan, de lessenaars staan al klaar. En natuurlijk Reinoud van Mechelen achter zowel zijn lessenaar als dirigent. En af en toe draait hij zich ook om voor zijn heldenrol. Alcide, en daar is hij, Reinoud van Mechelen. En hij laat zijn ensembles staan. Geeft de concertmeester een hand. En dan gaan wij ons begeven in die prachtige wereld van die tragedie lyriek.

En daarmee eindigt het derde bedrijf van Alcide. En daarmee zijn we bij de pauze. Even pas op de plaats maken. Alcide, Hercules wil Jol trouwen. Jol houdt van zijn vriend Fluctet. En de Janir, de vrouw van Hercules, is verteerd door jaloezie. En we hoorden net dat de Janir haar toevlucht zocht bij de tovenares Testilis. En ze krijgt een middel in handen waarmee ze denkt de liefde van Alcide terug te winnen. Een gewaad dat met het bloed van Nessus, een centaur, is doordrenkt. Alleen weet de Janir nog niet dat het bloed niet zo fantastisch aardwerk, namelijk vergiftigd is. Wat zij als liefdesmiddel bedoelt, zal straks juist noodlottig blijken voor Alcide. Het gewaad wordt dus in de laatste twee bedrijven van beslissend belang. Ja, en die Testilis, zo mooi gezongen, de tovenares van vanavond, die wordt door de jonge Belgische mezzosopraan Sterre de Cru vertolkt. Voor luisteraars van NPO Klassiek een bekende naam. Ze is een van de talenten uit Virtuoos. En even leuk om te vermelden, u kunt daarbij zijn komende donderdagochtend, 10 september. Dan vieren we in het ochtendprogramma De Klassieke de 25e Virtuoos. En dat doen we met een speciale live-uitzending vanuit Studio 1 aan de Heuvellaan in Hilversum. En daar zal dus ook Sterre de Cru optreden. Van 9 tot 12 en nog veel andere grote jonge solisten. Maar u kunt Sterre dus ook van dichtbij bewonderen. Opgeven via nporklassiek.nl/virtuoos. En voor we verder gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Reinhard van Mechelen, de voorman en Alcide in deze opera van Anocte Temporis. Eerst nog wat muziek van een van de componisten van deze tragedie lyriek, Marais Marais.

0: En dat was François-Joubert Caillet op basgamba bij het ensemble La Chiron in Fête Champêtre van Marais Marais. Marais Marais, wiens opera Alcide vanavond live klinkt hier vanaf het Feest voor Oude Muziek door Anok de Temporis en het Chœur de Chambre de Namur solisten. En daarbij dus de frontman van Anok de Temporis, Reinhard van Mechelen. Niet alleen dirigent, maar ook de titelrol vertolkend Alcide. En ik sprak hem voor de voorstelling, tussen repetities en de voorstelling in. Daar gaan we naar luisteren. Reinhard van Mechelen, wat fijn om even met je te spreken. En meteen al even je festivalboek toelichting raadplegend. Je schrijft daarin bij vanavond dat je al 20 jaar gefascineerd bent door deze opera. En vertel eens waar dat daar komt.
1: Ja, eigenlijk is dat toeval. Ik ben door te snuisteren op het internet op die partituur gebotst. Ik heb ze gevonden. Ik heb onlangs bij het uitkuisen van het huis van mijn ouders gevonden dat ik ze ook geen 20 jaar, maar meer dan 15 jaar geleden helemaal heb uitgeprint, een gereduceerde facsimile van de opera. Dus het klopt echt wel dat ik ben daar toen opgebotst en ik dacht, oh, wat is dit? En dan nog van Marais en Louis de Lully, de zoon van. Dan ben ik daar de aria van Alcide uit gaan uitgeven, dus te zeggen in de computer zetten en beginnen zingen. En ik was dan gefascineerd. Ik heb dan gezien dat ze een kleine 20 jaar geleden in Versailles is concertant hebben gebracht, maar nooit hebben opgenomen. En dan, ja, die fascinatie is gebleven. En toen we dan de cd-opname met de tenor gaan uitgeven, dus te zeggen in de computer zetten en beginnen zingen. Over de Haute Con.

0: Er zijn vele dromen in de muzikanten bestaan. Hè. Ik ben groot geworden. Eerste groot werk waren de Maria Vespers en dan de Matthäus Passie. Dat zijn natuurlijk echt absolute hits, om het zo te zeggen. Maar ik vind eigenlijk dit doen ook wel heel speciaal, omdat we in een repertoire zitten dat veel minder wordt verdedigd. En zeker buiten de grenzen van Frankrijk. En vind ik het heel leuk om dit te kunnen doen.
1: Je bent al even bezig met de repetities. Hoe is het om dit hele proces door te maken van binnenuit die opera opnieuw tot leven te wekken?
0: Het is heel interessant. Het is zeer zwaar, omdat de timing, ja, ik moet er geen tekening bij maken, denk ik, maar we zitten niet met overschotten geld in de wereld van de cultuur en van de klassieke muziek, dus we hebben niet zoveel tijd. En het belangrijke bij deze muziek is natuurlijk, als we een Johannes Passie en Matthäus Passie terugzetten, iedereen weet al, oké, dit gaat zo en wij gaan het nu op deze manier brengen, maar we komen allemaal, dit is repertoire. Bij dit is het totaal onbekende muziek en het is dan nog eigenlijk, ik zeg het, ik onderlijn het altijd, tragédie. Lyriek. Ik zeg de tragedie expres luider dan lyriek. Dus het is een tragedie, het is een theaterstuk waar dan een opera van gemaakt wordt. Maar die tekst en het alles theatraal begrijpen is voor mij altijd het beginpunt. En dan zit daar prachtige muziek in. Het is echt... We voelen componisten die nog hun stijl aan het zoeken zijn. Hè. Maar hij heeft nog geen andere opera's geschreven op die moment. Dus er zitten misschien hier en daar onhandigheden in, maar al een heel grote rijkdom in die muzikale taal. En om dit echt het theaterstuk tot leven te brengen, hebben zij een taal gebruikt, maar is het dan aan ons om met de middelen die wij hebben dat terug tot leven te werken? En dat is heel dubbel, dat is Historically Informed Practice, HIP. Oké, wat deden ze toen? Maar tezelfde tijd de emotie van een bedrogen echtgenoot, van iemand die het niet meer ziet zitten, van iemand die eigenlijk door iemand met heel veel macht wordt verleid op een afschuwelijke manier eigenlijk. Ja, dat zijn dingen, de namen van Epstein zijn gevallen in ons repetitieproces, want het zijn dingen die we nog altijd vandaag de dag vinden. En om het zo wel in onze... Ja, in onze verbeelding zijn dat beelden van vandaag de dag die ons helpen om een werk van 300 jaar tot leven te brengen.
1: Dat klinkt heel intensief, Reinoud.
0: Het is ook heel intensief en ik ben er helemaal weer in aan het opgaan natuurlijk, omdat het voor mij alleen op die manier kan. Het is niet van, we gaan even die noten spelen en ik zal wel de juiste tekst zeggen. Nee, het is echt een proces waar ik dan iedereen van de instrumentisten van Anocte Temporis, maar ook van het koorkoor de Chambre de Namur. Ik heb een geweldige brochette, gelijk wij bij ons zeggen, een brochette van solisten die allemaal mee daarin gaan in dat theaterstuk. Maar ik moet het wel allemaal... Ja, ik moet ze inspireren. Ik ben een dirigent in de oude muziek. Ja, moet de maat misschien af en toe slagen, maar is voor mij nog veel meer een inspirator. En daarom, ja, dat is wel iets dat je op het einde van een dag dan voelt.
1: Volgens mij begon je de repetitie met dank voor gisteren en vandaag iets minder ongelukken.
0: Waarom? Ik wil vanavond niet een propere opera brengen die mooi afgeborsteld is en waar alles... perfect verloopt. Maar natuurlijk, we hebben heel veel tekst, ik ook dus als side, heel veel reciten, waar we de nodige vrijheid moeten nemen, maar tegelijkertijd moeten we de basso continuo, de bassen met ons kunnen meenemen. En daar gebeuren af en toe ongelukjes in. En dat is helemaal niet dramatisch, maar natuurlijk best niet te veel, dat het wel een beetje samen blijft. Ja. Maar voor mij is het belang niet dat er geen ongelukken zijn, maar wel dat er iets gebeurt. En dat de mensen... Ik denk, ik heb u zo net gezegd, ik probeer mijn muzikanten en de zangers en iedereen mee te nemen, omdat ik zo geloof dat we het publiek ook echt kunnen meenemen.
1: Ja, we dachten hier nog even dat het ook fysieke ongelukjes waren. Dus verstappingen op het podium, was daar geswikte enkels.
0: Nee, dat is al gelukkig niet gebeurd. Allee, toch nog niet in dit project, laten we dat zo houden.
1: En een nieuwe opera dus voor de solisten en het orkest en het kamerkoor uit Namen. Maar gelukkig niet eenmalig hier op het festival. Er komt nog een reprises aan.
0: Ja, het is eigenlijk geweldig. Het is dankzij festivals, gelijk hier in Utrecht. We doen het in het Festival van Gent en dan in de zaal, prachtige zaal in Namen, de thuishaven van het koor, dat we die 3 keer kunnen doen, dat is eigenlijk ongelooflijk. En we zijn het ook aan het opnemen, we gaan er een cd van maken, dat het zo een opera is die echt tot leven is gekomen, dat iedereen die kan beluisteren. En het zijn, ja, het is geen opera. We doen, als we een Johannes Passie doen of zo, ja, daar kan je overal mee.

0: rondgaan. Dat is niet met dit soort repertoire mogelijk. Dus ik vind het geweldig dat het festival hier in Utrecht met ons daarin meestapt. Want het is echt geweldig om het, ik zeg het, om het repertoire zo breed mogelijk te houden. En om te tonen van, oké, we kennen dit nog niet. Maar eigenlijk, wauw, er zit prachtige muziek in.
1: Algerië is geschreven voor een haute contre. Jij bent tenor, je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan naar die typisch Franse stem. Wat is een haute contre eigenlijk? En waarom past zo'n hoge, heldere mannenstem juist bij die held als Hercules hier?
0: Ja, de haute contre is eigenlijk gewoon een andere benaming. De Fransen zeiden in de 17e en de 18e eeuw, zeiden ze dessus voor een sopraan, dan zeiden ze haute contre, taille en bas. En dan van alles ertussen een oot-taai, een bas-taai. En die oot-contre, ja, die zingt in de koor de tweede lijn, maar we kunnen aan alles zien dat het een tenorstem was. De diapason, de toonhoogte, was toen ongeveer een toon lager dan vandaag. En daarin merken we, ja, dit was een tenorstem. Het is zo dat in Italië waren de castraten die het hoge woord letterlijk dan voerden. En in Frankrijk had zo het af en toe mag er hier wel een castraat iets exotisch komen doen, maar in de opera moet dat niet. Wij houden het bij de echte mannenstem. En dan hebben ze vrij snel Lully, de papa, Jean-Baptiste Lully, heeft van in zijn tweede opera, geloof ik, de haute contre, die rollen gegeven. En het was, ja, daar zit een helderheid in, maar ook een heldhaftigheid. Want soms denken we, haute contre, het moet allemaal mooi zachtjes naar boven kunnen gaan. Dat is voor sommige zaken waar. Hè. Er zijn slaapscènes geschreven waar de haute contre heel mooi in de mengstem moet kunnen gaan. Maar het is ook heel duidelijk dat die af en toe eens zwaar moet kunnen uithalen. En ja, dus er zijn verslagen van mensen die uit Italië kwamen en die luisteren naar die Franse tenoren en die zeiden, waar roepen die daar in die hoge noten? Dus die Italianen die gingen veel gemakkelijker naar de falsetto stem dan de Fransen, terwijl we nu denken dat het omgekeerd is. Dus het is heel grappig hoe dat we nu al jaren denken, ah ja, die haute contre, die Franse stemmetjes, dat mag allemaal mooi en licht en lieflijk zijn. In Italië mogen we zwaar in de hoogte uithalen, omdat er een Caruso is voorbijgekomen. Maar van Caruso was nog geen sprake tijdens Rossini natuurlijk, dus voilà.
1: Dus eigenlijk is het ook in dit geval ook een echte heldentenor, om het zo
0: ja,
1: maar te
0: eigenlijk
1: zeggen.
0: Wel. Ja, eigenlijk wel. Het is ook interessant trouwens, het is interessant om te zien dat die lijn eigenlijk doorgaat in Frankrijk. Don José moet dan zogezegd een zware stem zijn en die haute contre licht is. Maar eigenlijk zit daar ergens wel een lijn in. Het enige onderscheid wat ik wil maken, voor Rameau komt, zijn het vooral acteurs en die moeten wel kunnen zingen. Maar de zanger als diva, die begint pas in de 18e eeuw echt diva te worden in Frankrijk. In de 17e eeuw hebben die nog niet het belang dat ze later meer en meer beginnen krijgen.
1: Vanavond doe je voor jou iets normaals, maar voor velen iets uitzonderlijks. We kunnen het een Hercules-arbeid noemen natuurlijk. Je bent zelf de titelrolzanger, Alcide. En je dirigeert natuurlijk het orkest en het koor. Hoe werkt dat praktisch voor jou, ook qua hersenhelften en zo?
0: Oh, dat weet ik niet. Ik ben niet zo verstandig, dus mijn hersenen kunnen niet zoveel tegelijk aan. Maar ik probeer gewoon te zien wat is op welk moment het belangrijkste. Ik heb een heel goed... ik heb het geluk dat we samen met mijn vrouw, Anna Besson, hebben het orkest vormgegeven. Daar zitten zeer sterke mensen in die af en toe de rol kunnen overnemen. Het is inspireerd, het is af en toe een aantal dingen aangeven. En dan het voordeel in operas waar er heel veel basso continuo zit, is dat ik die niet dirigeer. Er zijn sommige dirigenten die dat doen, dat vind ik geen goed idee eigenlijk. Dus daar laat ik de zangers door de manier van zingen, de continuo, leiden. En dan is het af en toe omschakelen. Maar ik heb het voorbije half jaar de Boreades van Rameau gedaan en daar is het al, de manier van schrijven, al moeilijker. Dus het wordt, en daar zong ik ook de hoofdrol in. Dat was nog iets spannender qua zaken combineren, maar hier is het spannendste eigenlijk dat dit echt van onder het stof helemaal komt. Dus dat is het opwindendste.
1: Je noemde het zelf al, 2016 richtte je samen met je vrouw aan Nocte Temporis op. Gefeliciteerd dus 2026 met jullie 10-jarig jubileum. Wat is er in die afgelopen 10 jaar? Ja, zijn die plannen ook gekristalliseerd zoals je het voor je had gezien, die plannen?
0: Ah, het grappige is, we hebben dus de Boreades gedaan in mei, juni. Als iemand mij dat 10 jaar geleden had gezegd, dan had ik gezegd dat hij van de drugs moest afblijven, want dat een heel gek idee is. Dus er zijn dingen gebeurd waar ik helemaal niet zelf had van kunnen dromen. Dus sommige dingen zijn heel mooi voorlopen. Wat ik ook wel heel tof vind, is we zijn expres begonnen met Bach en dan hebben we Frankrijk daarbij gedaan. Dan ook traditionele muziek, de folkmuziek. Daar hebben we verschillende lijnen waar we mee begonnen zijn en die zijn verder nog vorm aan het krijgen. Dus we willen zowel in het bekendere Bach-repertoire een plaatje hebben, omdat ik daar wel een idee van heb hoe ik dat graag doe en graag hoor klinken, maar ook langs de andere kant een onbekende repertoire echt verdedigen. En dat is eigenlijk, ja, we hebben heel veel geluk. We hebben een heel mooi jaar 26, dus ik zei het in het begin van het interview, het is geen gemakkelijke periode in de kunsten in het algemeen. Ik wil ook een warme oproep doen dat aan iedereen het belang ervan. En het belang is dat we niet alleen maar de tophits blijven doen, want dat zou gewoon een vernauwing worden van waar we mee bezig zijn. Dus ik ben heel blij dat we 10 dagen geleden de Johannespassie waren aan het doen, maar even blij om nu deze Alcide van Marin Marin, Louis de Lully, te kunnen verdedigen.
1: Renaud, op weg naar volgende mooie jaren voor jullie ensemble. Is er nog een opera ergens bij jouw ouders in huis die nog op jullie wacht? Of is er nog
0: er
1: iets?
0: Staan nog wel, ja, er zitten nog wel lijstjes klaar. En dan is het altijd kijken van, ja, wanneer past het bij een thematiek van een festival? Wie wil ons daarin volgen? En soms toch ook, ja, laten we eerlijk zijn, het kunnen verkopen, hoe dat we het zeggen. Hier is een naam gelijk Marin Marin, Louis Lully, ook al is het maar Louis de en niet Jean-Baptiste. Ja, dat kan even een trigger zijn. We hebben met Céphale Procris van mevrouw Jacquet de la Guerre, oh, een vrouw componist in de 17e eeuw, dat is een trigger. We hebben Médée Jason van Salomon, oh, Médée, een andere Médée. Dat zijn van die zaken die het kunnen helpen, maar er zijn bijvoorbeeld Colas, is iemand die in die tijd prachtige opera's heeft geschreven, maar die zijn, ja, nog niet tot leven gewekt. Dus er zijn nog zo dingen. En dan, ja, is het kijken wanneer er gelegenheden zijn. Maar er zijn nog wel een paar ideetjes.
1: Ik zie je ogen glinsteren en een brede glimlach op je gezicht. Dus dat belooft dat voor de toekomst. Dank je wel.
0: Dank je wel.
2: Het Zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Ab Nieuwdorp.
1: Ja, er wordt inmiddels gegongd. We gaan richting het einde van de pauze in Alcide. Zojuist dus dat gesprek met Reinhold van Mechelen. Hij had het over zijn vrouw. Die maakt ook deel uit van het orkest. Zit bij de Traverso-spelers Anna Bessel, medeoprichter van Anok de Temporis. En op het podium ook een heel mooi klaversymbool. Wit en daarop heel mooie exotische vogels geschilderd. Die weer overeenkomen met het logo Giving Voice van het Festival Oude Muziek dit jaar. Ja, Giving Voice aan die minder bekende opera van Marin, maar ook dus van Lully, Louis Lully, de zoon van de grote Jean-Baptiste Lully en van vader Lully Père, om het zo maar te zeggen, Jean-Baptiste. De enkele dansen nog uit zijn Bourgeois Gentilhomme.

Delen uit Le Bourgeois Gentilhomme door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall, muziek van Jean-Baptiste Lully. En nu verder weer met de opera van zoon Louis, maar vooral ook van Marin Marais. We zijn klaar voor de laatste twee bedrijven van Alcide. We hebben de Janier achtergelaten met het noodlottige gewaad van Nessus in handen. Het vierde bedrijf begint ogenschijnlijk idyllisch zometeen in een bos met de zee in de verte. Alcide mijmert over zijn geliefde, over zijn liefde voor Iol, maar ook Philoctet verschijnt. En wanneer Alcide de twee geliefden, Philoctet en Iol, samen aantreft, heet hij eindelijk wie zijn rivaal is, namelijk zijn goede vriend Philoctet. En zijn reactie is allesbehalve zachtzinnig. En zo bewegen we ons onvermijdelijk richting het vijfde en laatste bedrijf, naar liefde, schuld en de ondergang van Alcide. Met dank aan zijn eigen vrouw Dejaner, die we voor de pauze hoorden, en tovenares Testilis. Ja, Reinhard van Mechelen komt zometeen het podium op. En daarbij ook de leden van het Kamerkoor van Namen, het Cœur de Chambre de Namur, die af en toe ook een solo zingen, even uit het koor stappen en naar voren komen bij de lessenaars van de solisten. En een dubbele lessenaar voor Reinhard van Mechelen. Eén richting de ensembles en de andere richting het publiek. En dat is weer voltallig aanwezig hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg voor dit concert tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht. Tot de nok toe gevuld. En ik doe gewoon nog een oproepje. Sterre de Cru, een van die fantastische solisten, jonge mezzo-sopraan, ook deel uitmakend van het Avrotros Klassiek traject Virtuos. Komende donderdagochtend, 10 september, kunt u er live bij zijn. Ze zal optreden in het kader van 25 edities van Virtuos. Opgeven via nporklassiek.nl/virtuos. En het is allemaal in Heuvelaan Hilversum. Mooie locatie. En ook bekend als het voormalige muziekcentrum van de Omroep. En daar zullen ook optreden onder andere harpist Joost Willemsen. En het Chimaira Trio. Nou, nog veel meer. Goed. Dat was even een heel klein uitstapje, maar toch via onze tovenares van vanavond, Sterre de Cru, zijn we er even uit en weer ingetoverd. Ondertussen is het ensemble aan het stemmen. Dat hoort u. En nog even die Louis Lully. Dat was een slimme zet om hem op de posters te plakken. Want zijn vader, Jean-Baptiste Lully, was 6 jaar voor de première van Alcide gestorven. Hij had de Franse tragedie lyriek praktisch vormgegeven. Zang, drama, dans en orkest als één groot theatraal geheel. Ja, en daarna moest Parijs verder zonder hem. De eerste bronnen van Alcide stond de naam van zijn zoon Louis Lully zelf voor die van Marin Marais. Misschien ook omdat de beroemde familienaam voor het publiek nog altijd enorme betekenis had. Een publiekstrekker dus. En bij latere uitvoeringen schoof Louis' naam steeds verder naar de achtergrond ter faveur van die van Marin Marais. Op het podium teruggekeerd, het Kamerkoor uitname en onder leiding van Reinhard van Mechelen gaan we verder met Alcide.

En zo klonk Alcide van Marijn Marijn en Louis Lully. Ja, de zoon van Jean-Baptiste, toch even wennen. Maar het leeuwendeel was in handen van Marijn Marijn als componist. En het werd uitgevoerd door Anocte Temporis. En het kamerkoor van namen, Cœur de Chambre de Namur en een keur aan solisten. Met een onderleiding van Renaud van Mechelen. Hij was Alcide en hij nam afscheid van het leven. Want hij had het vergiftigde gewaad gekregen. Gedrenkt in het bloed van Nessus. Aangeboden door zijn eigen vrouw. Die verteerd werd door jaloezie. De Janier. Maar zij werd geholpen door. En ze kwam even net terug op het podium. Stella de Cru als Testilis, de tovenares. En daarbij was natuurlijk ook op het podium te horen Philippe Estef als Philoctet, de goede vriend. Maar tevens een rivaal van Alcide. Alcide, die verliefd werd op Jol. En die werd vertolkt, die rol, door Gwendoline Blondeel. En daar hebben we nu applaus voor Dejanir, de echtgenote van Alcide. En dat was een rol van Isabelle Drouet. En daar komt Hercules weer helemaal gezond terug op het podium. Reinoud van Mechelen om het applaus in ontvangst te nemen.

0: komen. En hij wijst ook naar de solisten uit het koor. Die ook onder andere priesterrollen vertolkten. Hij wijst ze allemaal aan, van de sopranen tot en met de tenoren en bassen. En de solisten uit het koor kwamen af en toe naar voren lopen. Dat hoorde u aan het plankier van het grote podium hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Allemaal rechtstreeks vanaf het Festival Oude Muziek 2026. Alcide. Een opera die al... Dit is even applaus voor de basse continuo sectie. Teorbe, Villebegaan, Barcelo en clavecimbal. De houtblazers, waaronder ook Anna Besson, echtgenote van Reinhard van Mechelen, mede oprichter van Anok de Temporis. En iedereen, iedere sectie, inclusief de eenpersoons percussiesectie, verantwoordelijk voor de verschillende geluiden. Ook een staande ovatie hier van het volle Tivoli Vredenburg. En dan komen nog even de solisten terug op het podium. Een opera die, zo vertelde Reinhard in de pauze, al 20 jaar deel uitmaakt van zijn leven. En hij is heel blij dat hij vanavond heeft geklonken, opnieuw tot leven gewekt. En hij gaat dus ook nog door met de opera. Nog een aantal uitvoeringen in België. En hij komt ook op CD. Dat is een mooie belofte. Ja, en dat nog even melden. Allemaal tot ons gekomen via NPO Klassiek. Dankzij technici John Nieuwenhuizen, Pepijn de Ruiter. Klankregie in handen van Myrthe van Dijk. Productie en radioregie in handen van Maartje Benders. En collega Pieter van Nes, die zit al helemaal klaar voor Passaggio Late Night. Dank aan het geduld van Pieter. En dank dat we dit applaus ook even mochten meepakken. Morgen zijn we er weer vanuit de grote zaal van Tivoli Vredenburg voor het volgende concert op dit Festival Oude Muziek. En ik denk dat we nu gaan schakelen richting Pieter van Nes. En dat applaus is ook een beetje, jawel, ook een beetje voor Pieter.
1: Jawel, Ab. Op het op genieten daarvan aan Anok de Temporis. Fijne avond daar in Tivoli Vredenburg.
2: NPO Klassiek. KRO NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: En een hele goede avond. Afgelopen week moest ik opeens terugdenken aan mijn tijd bij een soort debatclub op de middelbare school. Want ergens in de menigte zag ik een gezicht voorbij lopen dat ik daarvan dacht te herkennen, 25 jaar geleden. Maar voor ik diegene aan kon schieten, was die alweer verdwenen. Vincent heette die volgens mij. Maar het kan ook zijn dat mijn geheugen dat heeft ingevuld om iets van dat opborrelende plaatje te kunnen maken. Alsof na al die tijd er opeens een stuk rivier droog kwam te liggen met artefacten uit het verleden. Wat ik me herinner van die debatwedstrijd is dat we allereerst allemaal op uit waren om indruk te maken met onze verbale kunsten. Maar dat de momenten die echt indruk maakten op anderen altijd voorkwamen uit oprechte betrokkenheid bij de materie. En uit woorden die de positie van anderen meewoog in de eigen stellingname. Uiteindelijk waren we toen gewoon een stelletje blaaskaken dat daar leerde dat gepoetste schoenen en gepoetste woorden alleen niet genoeg zijn. En verder herinner ik me vooral hoe je met elkaar van mening kunt verschillen. Je kunt laten overtuigen door de ideeën van anderen en hoe je gezamenlijk tot een plan kunt komen waar iedereen zich in kan vinden. Het leek mij een waardevolle levensles. Maar het is niet een die bij heel veel mensen is blijven hangen. Juist niet bij degene die van politiek hun beroep hebben gemaakt. Discussie lijkt grondig uit het publieke debat gemediatraind. Maar het bestaat nog wel. Vandaag zag ik online een eettafeldiscussie tussen drie Russische muzikologen die met het mes op de tanden en het vuur in de ogen hun ideeën over Schubert, Bach en Beethoven verdedigden. Zonder ook maar, ja, het was prachtig om te zien, de passie, de onwrikbaarheid, ook de eruditie waarmee ze spraken. En ja, ze gaven niet toe. Maar ondanks alles was het een gesprek, een discussie. En dat maakt een mens gelukkig. Welkom bij Passaggio Late Night.

Wat een heerlijk instrument is het toch. Ook als solo-instrument, de fagot. Ze hoorde Sophie Dervaux, fagotiste die ja, ook carrière maakte als fagotiste bij de Wiele Philharmoniker. Maar nu toch echt een daverende solo-carrière heeft. Getuigen ook dit nieuwe album, dat album van de week is bij NPO Klassiek. Ze speelt muziek van Vivaldi samen met La Folia. En dit was een van de concerten voor fagot en strijkers van die Venetiaanse componist. Dit is muziek van Orlandus Lassus. Het Agnus Dei uit zijn Missa pro Defunctis, Requiem. Door Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier.

0: De Vrijplaat.
1: Ik zag onlangs die prachtige foto voorbij komen die Ed van der Elske van Louis Armstrong maakte, Satchmo. Het is die foto waarop je zijn gezicht een beetje van onderaf ziet, maar waarin dat zwart-wit contrast zo sterk is dat het van dichtbij alleen maar een paar vlekken op de afdruk lijken. Maar het van een afstandje toch onmiskenbaar Louis Armstrong is. En ik dacht, ja, het is toch leuk om die ook weer eens te laten horen. En tegelijkertijd kreeg ik onlangs de vraag of ik weer eens Ella Fitzgerald wilde laten horen. Nou, wat wil het toeval? Ik heb hier een LP waar ze allebei op staan. Dit is Autumn in New York.

De herfst die nadert hier toch echt met rassen schreden. En hoe het daar nu in New York is, weet ik niet. Maar in deze muziek blijft die herfst daar altijd klinken. Autumn in New York, door het legendarische muzikale koppel Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Hier dan muziek van een nieuw album, met daarop onder andere dit pianoconcert van Doreen Carwithin, gespeeld door pianiste Alexandra Dariescu en Manchester Camerata, onder leiding van John Andrews.

0: pianiste Alexandra Dariascu en Manchester Camerata onder leiding van John Andrews. Met een nieuw album met daarop onbekende Britse muziek, waaronder muziek van deze Doreen Carwithen. Die wordt het eerste deel uit haar pianoconcert. Ja, een paar jaar geleden heeft muzikoloog Leah Broad nog een prachtig boek over haar en drie andere vrouwen uit diezelfde periode in de muziekgeschiedenis geschreven. Een boek over het viertal Rebecca Clark, Ethel Smyth, Dorothy Howell en deze Doreen Carwithen. Quartet heet dat boek. Dat was mijn eerste kennismaking met deze Doreen Carwithen. En misschien ook wel van deze muzici, wie zal het zeggen. Toch goed dat haar muziek nu ook weer opgenomen wordt. Ja, alleen dat boek heb ik dus uitgeleend en ik weet niet meer aan wie. Dus als iemand nu luistert en denkt, ja, dat ben ik, laat het gewoon even weten.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Darius Milhaud. Een van de kleurrijkste componisten uit de beroemde Franse componistengroep Les Six. Hij was een onvermoeibaar productieve componist die even gemakkelijk inspiratie vond in Braziliaanse muziek en jazz als in de Franse traditie. En zijn eerste cellenconcert schreef hij in 1934, nog in zijn Parijse jaren. 6 jaar later moest hij als Joodse componist vluchten voor de Duitse bezetting en kwam hij terecht aan Mills College in Californië, waar hij na de oorlog jarenlang bleef lesgeven. En vanuit dat Amerikaanse tweede thuis schreef hij ook deze brief aan cellist Gregor Piatigorsky. Mills College, Californië. Mijn beste vriend, ik heb zojuist gehoord dat u mijn celloconcert als een engel hebt gespeeld. En daar ben ik zo blij om. En ik dank u 1000 maal. Wat had ik u graag willen horen? Als u het nog eens tijdens een radioconcert speelt, laat het me dan weten, zodat ik naar u kan luisteren en er in ieder geval een opname van kan laten maken. Zou er een mogelijkheid zijn dat u het op plaat opneemt? Dat zou prachtig zijn. Met hartelijke genegenheid. Milhaud.

0: Het eerste deel uit het eerste celloconcert van Darius Milhaud. Ja, een plaatopname is er bij mijn weten nooit van gekomen. Wel deze radioopname. Ik vermoed eigenlijk, de datering is niet helemaal duidelijk, dat deze al was geweest voor Milhaud deze brief aan Piatigorsky schreef. Gregor Piatigorsky, die hoorde je hier als cellist samen met met de Little Orchestra Society onder leiding van Thomas Sherman. Opname uit de Town Hall, New York, 3 januari 1949.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: We zijn al zo'n 8 minuten voor 11:30. Hoogste tijd om nog één keer deze week onze Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night te laten horen. Het album Noot A van het duo Marijke Schreur en David Cristobal Litago. Twee saxofoons, album verschenen op het label Triptych. En op dat album onder andere muziek van Christian Lauba. Wie dat is, dat vroeg mijn collega Karel aan Marijke Schreur.
2: Christian Lauba is een Franse componist waar David en ik, toen we nog studeerden aan het Conservatorium van Amsterdam, een aantal keer mee samen hebben gewerkt. Hij staat best wel heel erg bekend om zijn extreem virtuoze stukken en is enorm populair onder eigenlijk alle saxofonisten. Zijn stukken worden bijna wel een beetje etudes genoemd. En deze Mambo Loco heeft daar ook wel aardig wat van weg. Het grappige is eigenlijk dat Christian Lauba ook wel onder de naam Gian Matizia werkt. Alleen als Lauba zijn het vaak hele moderne en hele moeilijke stukken. Terwijl Gian Matizia meer de vrolijke, makkelijke mambo's en roomba's zijn. En het leuke is dat hij hier eigenlijk die twee personages een beetje met elkaar mixt. Dus enerzijds is het een hele grappige mambo geworden. Maar anderzijds is het ook wel echt voor ons heel erg moeilijk en bijna een etude om te spelen.

River at the End of the Mind. Muziek van Yuri Seo, gespeeld door het Esmee Quartet. Staat op een nieuwe album. Album dat naast muziek van deze Koreaanse componiste Yuri Seo ook Mendelssohn staat. Een kwartet met Koreaanse roots. En dat vonden ze ook belangrijk om dat mee te nemen. Muziek van een tijdgenoot, Yuri Seo, jonge Koreaanse componiste. River at the End of the Mind. Ik zat wat te bladeren door de gedichten van Vazalis. Ze heeft gedurende haar hele leven ook vaak gedichten over de herfst geschreven. En aangezien de herfst toch zo langzamerhand zijn intrede maakt, dacht ik, ik pak daar eens eentje uit de bundel Parken en Woestijnen. Herfst. Nooit ben ik meer in mijn gedachten groot. Steeds zeldner denk ik dat mijn werkelijk wezen zich tonen zal en durven te genezen van de steeds naderende, duidelijker dood. Vandaag zag ik de hemel door het wemelend lover verbleken tot een dodelijk zuivere helderheid. Ik heb mezelf nog van geen ding bevrijd en er is haast geen tijd meer voor mij over. Er ruist een hoge, ruime wind door de recht opgerezen bomen. Aan het zwarte water is een hert gekomen en door het oevergras schijnt laag de zon. Dit is het enig antwoord dat ik vind, dat mij bevrijden zou, zo ik het vertalen kon.

Het oude kasteel uit de schilderijen tentoonstelling. Ik zat er nog eens op te zoeken. Is het nou schilderijen van een tentoonstelling? Je hebt ook pictures uit een exhibition. In het Russisch, nou, mijn Russisch is niet al te sterk, maar staat er letterlijk zoiets als beelden van een tentoonstelling, schilderijtjes. Alsof het muzikale portretten zijn van de ervaring van het lopen door die tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Goed, dat voert allemaal te ver. Orchestre National Bordeaux Aquitaine hoorde je hier onder leiding van Jozef Svensson. Ja, dat mooie oude kasteel. En wat je hier hoort is muziek van Franz Schubert, maar dan anders. Het duo Ebano hoor je, Marco Danesi en Paolo Gorini, in hun eigen versie van twee pianosonates van Schubert, de 21ste en de 20ste.

Bijzondere muziek is dit. Het is Franz Schubert, maar dan helemaal door de mangel gehaald. En toch op een hele oprechte manier gedaan, hoor. Door dit duo Ebano, Marco Danesi, doudouk en klarinet en Paolo Gorini, piano. Speelgoed piano, elektronica, wat dies meer zei. Twee pianosonates van Schubert. Opnieuw vormgegeven, muzikaal zou ik willen zeggen. Op het album Dear Frans, eerder dit jaar uitgekomen op Seven Mountain Records. En dat maakt het bijna middernacht. Ik heb nog deze muziek uit The Merchants of Venice van Jocelyn Pook voor je in petto. How Sweet the Moonlight. Andrea Scholl hoor je zo onder andere. En die brengt je naar middernacht en naar het weekend. Het is vandaag vrijdag, dus het is bijna weekend. Heb een goede nacht. Heb een fijn weekend. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren. Er staat nog heel veel mooie muziek voor je klaar. Onder andere muziek uit Dido en Aeneas van Purcell zie ik staan. En voor iedereen zeg ik, blijf luisteren.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Zondag vanaf 8 uur het Solazzo Ensemble in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
17: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
20: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
19: Nee, Attens met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zaterdag 5 september. Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag bij Hoorn is aan zijn verwondingen overleden. Eerder gisteren overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er bij het ongeluk iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.